0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De gemeente Den Bosch neemt voorlopig nog geen besluit over de komst van asielzoekers in een oud politiekantoor. Daar is dit weekend een explosief afgegaan. Misschien gebeurde dat zelfs zaterdag al. Er waren eerder ook al protesten tegen de komst van asielzoekers op het bedrijventerrein. Er zouden alleen minderjarige asielzoekers komen. De Duitse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Frankfurt. Het gaat om mensen die op de vlucht zaten die landden in Eindhoven. Ze zijn met Duitse ambulances opgehaald. In Frankfurt worden ze getest op het Hantavirus. Daarna gaan ze met een speciaal transport naar de deelstaat waar ze wonen om in quarantaine te gaan. De defensieminister van Letland is opgestapt nadat een drone was ingeslagen op een olieopslag. De drone kwam uit Oekraïne en werd niet neergehaald door de luchtafweer. De premier had daarom eerder al om zijn vertrek gevraagd. Het Letse volk zou het vertrouwen in de minister kwijt zijn. De droneaanval was niet bedoeld voor Letland. En een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze het willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 'S Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor inwoners met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef in Amersfoort duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt het in heel het land ingevoerd. Er zijn al 94 passagiers van het cruiseschip Hondius opgehaald op Tenerife. Daar ligt het schip voor anker na de uitbraak van het Hantavirus. Vandaag vertrekt er nog een vliegtuig naar Australië en er zou nog een vliegtuig uit Nederland komen. Iedereen moet bij thuiskomst in quarantaine, maar hoe lang, dat verschilt per land. De artiesten die dit jaar meedoen aan het Songfestival willen niet ingaan op vragen over landen die zich hebben afgemeld. Maar ze missen die landen wel. Meerdere landen, waaronder Nederland, trokken zich terug omdat Israël mag meedoen. Bij het ontvangst in Wenen bleef het netjes, ook toen Israël arriveerde. En oud-premier Shinawatra van Thailand is vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Hij werd in september veroordeeld tot een jaar cel voor corruptie en machtsmisbruik. Voor de rest van zijn straf krijgt hij huisarrest, maar hij moet een enkelband dragen. Shinawatra werd 20 jaar geleden afgezet door het leger. Hij heeft nog steeds veel invloed. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 'S Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een Amerikaanse repatriëringsvlucht met hondenjespassagiers heeft iemand mild positief getest op het hantavirus. Iemand anders heeft lichte symptomen. Zij worden bij andere mensen op het vliegtuig uit de buurt gehouden. Er zitten 17 Amerikaanse cruisepassagiers in het vliegtuig. Bij aankomst in Amerika wordt iedereen nog een keer getest. Er dreigen hoge boetes voor mensen die geen digitale stroommeter willen, schrijft het AD. Volgens de nieuwe energiewet moet dat, maar voor mensen met zonnepanelen zou dat nadelig zijn. Die houden liever hun oude draaischijfmeter, want de schijf draait letterlijk de meterstand terug als stroom wordt teruggegeven aan het net. Doden bij een ongeluk op een spoorwegovergang zijn steeds vaker jongeren. Dat aantal is in 5 jaar tijd verdubbeld, zegt ProRail. In 1 op de 3 gevallen was een slachtoffer tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld worden als belangrijkste reden genoemd, maar jongeren zijn ook vaker afgeleid door hun telefoon. En president Trump gaat op staatsbezoek bij de Chinese president Xi Jinping. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bezoek bevestigd. Trump en Xi ontmoeten elkaar deze week in Peking. Ze gaan het onder andere hebben over de tarievenoorlog. Er wordt ook gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer van Weer Online. De dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Later komen er buien aan en de temperatuur gaat dan ook omlaag. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Amerikaanse passagier van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Een andere Amerikaan heeft lichte klachten. De twee zitten op een vliegtuig terug naar huis met nog 15 andere Amerikaanse cruisepassagiers. Bij aankomst wordt iedereen nog een keer getest. Amerika zei eerder dat mensen niet in quarantaine hoeven. NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor mensen met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt de pas in het hele land ingevoerd. Een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds aan een muur bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze het willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. Een eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 uitgespeeld. Dat gebeurt zonder publiek en in Heerenveen. Het mocht niet in Breda vanwege de veiligheid. Gisteren werd de wedstrijd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Er waren nog 8 minuten te spelen en het stond 2-0 voor NAC. Dan het weer van weer online. De dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Tegen het eind van de ochtend buien. Temperatuur daalt dan naar 10 graden. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind. En tot over het AB-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ah, de vakken uit lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met een lage inkomen in Amersfoort kunnen binnenkort gratis met de trein. Het is een proef van een half jaar van NS en er komen 1000 passen beschikbaar. Moet mensen met weinig geld meer vrijheid geven om te kunnen reizen, zegt NS. Wordt de gratis reispas een succes, dan wordt die in meer gemeenten ingevoerd. Bij dodelijke ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren het slachtoffer, heeft ProRail uitgezocht. En dat zou wel eens kunnen komen doordat ze zijn afgeleid door een telefoon. Maar ook onderschatten mensen de snelheid van een aanstormende trein en denken ze nog wel even door de slagbomen heen te kunnen piepen. Een explosief heeft dit weekend schade aangericht aan een pand in Den Bosch. De gemeente wil daar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Vrijdag werd bekend dat het besluit daarover wordt uitgesteld. Tegen de komst van de opvang zijn al verschillende protesten geweest. Vanavond is er een online informatieavond. En Frenkie de Jong is met Barcelona kampioen van Spanje geworden. In eigen stadion werd met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid gewonnen. In de Spaanse competitie staan nog een paar wedstrijden op het programma, maar Barça is niet meer in te halen. Het is voor Frenkie de Jong de derde keer dat hij met Barcelona de landstitel wint. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen er buien aan en het wordt nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met korte files op de A50 van Arnhem naar

0: Oud-Dijk en Duiven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Het is de Harry Styles, American Girls. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is maandagochtend, het is 11 mei. Het is 11 over 7. En vandaag op deze dag in 2011. Microsoft die koopt voor 8,5 miljard dollar het VoIP-bedrijf Skype. Dat gebeurde op deze dag in 2011 door Microsoft.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Afgelopen nacht een brand in de bijgebouw aan de Amstraat in Almelo. Het bijgebouw zit vast aan de woning. Ondanks het snelle optreden van de brandweer is er sprake van aanzienlijke schade van het bijgebouw. Ook de woning heeft schade opgelopen, met name door rookontwikkeling. Zondagavond een curieus ongeval in Losser aan de Marcelineslaan. Er was een crossmotor bij betrokken. Volgens omstanders zou de crossmotor in het diepe vloot zijn terechtgekomen. Op het moment dat de hulpdienst arriveerde was het voertuig echter niet meer aanwezig. Wel de persoon die erop zat. Hoe dat precies zit is nog steeds onduidelijk, althans. En afgelopen vrijdagavond won Ruben Hillen uit Hengelo de Voice of Holland. Gefeliciteerd. En FC Twente heeft gisteren ook goede zaken gedaan voor het Europese voetbal. Het werd 4-0 in de Goalsfeest. Dus Sparta werd verslagen. En nu nog even afmaken, zeg ik dan maar weer. Voordeel, Ajax en NEC, die NEC moet ik dan zeggen, verloren de wedstrijd. Vandaag wat lichte regen, later droog en zon. Middag weer wat buien en 12 graden op deze maandagochtend.

0: Het is Dasha hier op 20FM op deze maandagochtend. Het is om precies te zijn 11 mei. Straks gaan we het hebben over diverse zaken die ons raken. En om 9 uur hebben we weer 6 op rij, 6 platen die ons praten. En het mooiste is, je kunt meepraten. Dat doe je via de 120FM of via 20FM.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje. En dan komt het allemaal goed. Alles wat je dwars zit kun je kwijt, als het ware.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat...
0: Het is, wat ik al zei, 11 mei. En vandaag op deze dag in 2011... Microsoft die koopt voor 8,5 miljard dollar... het VoIP-bedrijf Skype. Onlangs afgesloten, hè, dat Skype. Dat doet het niet meer. Dat is, nou ja, ten einde. Hoe dan ook, in 2011 werd het overgenomen. Dan 1998 in Frankrijk wordt de allereerste euromunt geslagen. En 1997 Deep Blue, IBM's schaakcomputer. Die slaat Garry Kasparov. Dat is de eerste keer dat het lukt dat een computer Garry Kasparov gaat verslaan. Tijdens het schaken. Dat zijn niet de minste dingen. Laten we wel wezen. En dan een Douglas DC-9 vliegtuig van de Value Jet. Vlucht 592 van Miami naar Atlanta. Die stort neer in de moeras van de Everglades in Florida. Aan boord was brand ontstaan. Alle 110 inzittenden zijn op slag dood. 1996 gebeurde dat op deze dag. 1973 koningin Juliana beëdigt het nieuwe kabinet Den Uyl. En op deze dag in 1960 de hooggeplaatste nazi-functionaris Adolf Eichmann. Die wordt in Argentinië door de Israëlische geheime dienst Mossad opgepakt. Het was een bijzondere operatie in 1990. En achter de tralies Adolf Eichmann. Dan de staat Israël, gesticht in 1948 door lid van de Verenigde Naties. Op deze dag in 1949. En 1948 Siam verandert zijn naam in Thailand op deze dag. En het Amerikaanse televisiestation WGY in New York begint als eerste in de VS met reguliere uitzendingen op televisie. Voorlopig worden 3 uitzendingen per week verzorgd van in totaal 90 minuten op deze dag in 1928. Oké, dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1991. En binnenkomen zoals volgt. Hello Africa van Dr. Alban en Lila K. komt binnen op 36. Her van Guy komt binnen op 33. What Comes Naturally van China Eastern is de binnenkomer op 30. En als nu binnenkomer op 25, Just a Groove van Nomads. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 31.

Uiteindelijk wordt het nummer 7, staat 10 weken in de top 40. Deze Strike It Up van Black Box. En die kwam binnen op deze dag in 1991 op nummer 31. Dan de top 3. You van Ten Sharp op 3. Op 2, One More Try van Trinity. En op 1 blijven staan Losing My Religion van R.E.M. De nummer 1 van 11 mei 1991.

0: Sam Fender. En Olivia Dean en Wayne Me In. Hier op de Twentse Radio vandaag maandagochtend. Nieuwe rondes, nieuwe kansen. Voor sommigen weer een halve week. Want er is donderdag hemelvaartdag, zoals het deed. Is er veel te beleven. Gaan we straks van de week ook een ronde langs de velden maken wat er allemaal te doen is. En straks gaan we eens horen hoe het is geweest afgelopen zaterdag bij de Helden in Beweging. En Bart Belman, die daar over gaat, die gaat ook een lezing geven van de week. Hoe dat zit, hoor je straks na Streeknieuws.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
0: Dag Ronald.
5: Mensen met weinig geld moeten makkelijk de trein kunnen pakken. Daarom komt NS met een gratis treinpas in Amersfoort. Het gaat om een proef van een half jaar. Mensen moeten zich ervoor aanmelden. Het gebeurt steeds vaker dat jongeren om het leven komen door een ongeluk bij een spoorwegovergang. Volgens ProRail was bijna 1 op de 3 dodelijke slachtoffers de afgelopen jaren tussen de 10 en 29. En de politie in Den Bosch onderzoekt een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Tegen de komst van de opvang was al eerder protest. Afgelopen week was er nog een blokkade op de A59.
0: Dankjewel, Ronald. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Met een paar zoekslagen is online precies te achterhalen waar belangrijke militaire infrastructuur onder de grond in Twente ligt. Zelfs details over dikte, materiaal en de route van kerosineleidingen staan op het internet, terwijl de overheid waarschuwt voor een verhoogde dreiging. Zo is online te zien hoe de toevoer naar Twente Airport loopt. Op dat vliegveld houdt Defensie regelmatig militaire oefeningen. Een 3-jarig meisje uit Borne is afgelopen week door verstikking op...
0: En toen was Rutger weg. Rutger, nogmaals, waar zit Rutger? Nou, dat doen we het op deze manier.
6: Een 3-jarig meisje uit Borne is afgelopen week door verstikking om het leven gekomen. Na een noodlottig ongeval werd ze met spoed opgenomen in het ziekenhuis, maar hulp mocht niet meer baten. De vader van het meisje, Noor, deelt het overlijdensbericht op de lokale website Borne Boeit, waar hij tevens hoofdredacteur van is. De uitvaart van het 3-jarige meisje vindt deze week in besloten kring plaats. En door vandalisme reden gisteren de hele dag geen treinen tussen Enschede en Gronau. Het spoor op de internationale verbinding was vernield, waardoor treinverkeer niet mogelijk was. Vannacht is er tot 1 uur aan het spoor gewerkt, zodat er deze ochtend wel weer treinen kunnen rijden. En dan het weer voor Twente. Na een zonnig weekend wordt het vandaag een grijze dag met regen en niet warmer dan 11 graden. Ook morgen verloopt regenachtig met dan 13 graden.
0: Dankjewel Rutger, wij gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? Beginnen de A1 met de A1 Stroehoevelaken. 10 minuten over 9 kilometer op dit moment. Dan de A35 Almelo West richting Nijverdam de Oost. 3 minuten over 2 kilometer. De N35 de Zalm Tunnel richting Wierdewest. 9 minuten over 4 kilometer. En de N36 Adorp richting Wierden. 6 minuten over 4 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Geen controles nog, Aldus. Flitsmeister.nl

Jugal en Zalto. En ja, dat is lekker. Jamaican Bam Bam hier op de maandagochtend. En de maandagochtend, ja, die is wat nattig. Tenminste, vanochtend, althans, de zon komt eraan. En straks even, althans. En vanmiddag gaat het weer wat regenen. Tenminste, er komen we buien voorbij in Twente. En de temperatuur, 12 graden, daar moeten we het mee doen op deze maandag. Het zij zo. Straks gaan we kijken hoe het is geweest bij de helden van, nou ja, uit het verleden in Wierden. Afgelopen zaterdag was dat. We gaan straks bellen met Bart Belman. En ook

0: Taylor Swift, Shake It Off, dat was de muziek wat anders dan tegenwoordig.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst, onder andere jaren vandaag Eric Burdon, de zanger van The Animals, die wordt 85. En Mark Herdon van Alabama, de zanger, wordt 71. Stephen Baldwin, de acteur, die wordt 64. En Holly Fellens, zangeres uit Australië, wordt 83, wil ik zeggen. Dat is niet waar, dat moet ik even omrekenen. Dat is 32, hè? 43, oké, bij deze. En ook 43 voor Hannah Verboom, actrice en presentatrice uit Nederland. Gefeliciteerd en een mooie dag. En 71 wordt Jos Haagmans van de Frank Boeijen Groep.

0: Hij deed de toetsen bij de Frank Boeijen Groep. Jos Haagmans, 71 woorden vandaag. We draaiden Verslaafd aan jou. We zeggen gefeliciteerd en een mooie dag. Op deze maandag, de 11e mei 2026. Afgelopen zaterdag was er het spektakel tussen aanhalingstekens. Maar het was helden in beweging. Ja, het was toch wel een beetje spektakel. Bart Belman, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen. Ja, dat was het zeker. Zeker. Het was goed gelukt.
0: Ja, hoe is het gegaan? Want helden in beweging hebben we vorige week al over gehad. Dat gebeurde afgelopen zaterdag. Herdenken en samen in beweging komen is het, hè?
1: Ja, klopt. Ja, ja. Ja, dat was het zeker. Ja, het was heel mooi. We hebben ongeveer 700 mensen langs gehad.
0: Zo.
1: En we hadden uiteindelijk 62 deelnemers echt aan de start staan. Dus dat was hartstikke mooi. Ook hele mooie reacties gehad, ook van mensen met PTSS. Dus ja. Ik denk dat het echt geslaagd was.
0: Oké, hartstikke goed. En iedereen ook fanatiek meegedaan? Je zegt 60, zeg je?
1: Ja, zeker. Ja, 62 mensen die uiteindelijk aan de start stonden. Dus hartstikke mooi. Heel blij mee.
0: Wat was nou de zwaarste workout, zeg maar?
1: Dus er waren er twee die RX Plus hebben gedaan, zoals we dat dan noemen. Dus dat is voorgeschreven. Dus echt daadwerkelijk met een gewichtsvest van 9 kilogram.
0: Zo.
1: En dan hebben ze hem ook nog een keertje in een vorm gedaan dat ze dus eerst 100 pull-ups moeten doen, dan 200 push-ups en dan 300 squats. Terwijl dat je normaal gesproken mag opdelen. Dus ga er maar aan staan.
0: Nou, dat, ja, precies. Je moet er niet aan denken. Goed zo. Maar daar heb je helden voor wat dat betreft. Oké. Dus zeer succesvol. Op naar de volgende, zou ik zeggen dan.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ik hoop het wel.
0: Oké, nou, die houden we erin. Ja. Hey, ik dacht van, nou ja, ik zie Bart Belman staan bij het volgende, want jullie gaan, of jij gaat een lezing geven bij de Historische Kring. Ik denk, daar moet ik toch even het fijne van weten, van wie er naden tot dienstbereid. Er zijn er nogal wat geweest natuurlijk, maar dat ben jij er ook even geweest. Hoe gaat dat komende woensdag?
1: We hebben inderdaad bij de Historische Kring Werden hebben ze een expositie opgericht voor de veteraan mobilisatie en dienstplicht. En ja, daar worden ook een paar lezingen gegeven, en waaronder ik. Waar gaat het over? Het gaat natuurlijk over mijn tijd dat ik in het missiegebied was. Maar ook een stukje over mijn vakgebied, munitietechniek bij de luchtmacht. En ik neem de mensen een stukje mee in tegenwoordige tijd.
0: Ja, je deed nog zo, ja, ach, geef een lezing. Maar het is niet zomaar even wat je allemaal hebt meegemaakt.
1: Nee, klopt. Het was ook een beetje een verrassing om te gaan doen eigenlijk. Want ik geef normaal gesproken voor een veteraneninstituut lezingen als veteraan in de klas. Dus dat doe ik echt op de basisschool.
0: Ja.
1: Maar omdat ze daar nou die expositie hadden, dacht ik van, nou, ik kan nou die lezing kan ik voor de school ook al bij de Historische Kring doen. En daar hoorden ze dat aan en zeiden ze van, maar ja, dit is niet alleen leuk voor kinderen, dit is voor iedereen leuk. Dus waarom niet?
0: Dat bedoel ik. Jij doet daar heel makkelijk over in de zin van, nou ja, 8 jaar dat hebben we even gedaan. Maar er zijn toch, helden daden wil ik haar zeggen. Ja, dat wil ik wel zeggen bij deze. Als je dat vergelijkt met de burger die daar zo tegenaan kijkt.
1: Ja, wij kijken wat dat betreft iets anders tegenaan. Ja, voor ons is het iets normaler en dan sta je er denk ik iets minder bij stil.
0: Ja, precies.
1: Maar het is wel leuk om even zo'n mensen een inkijkje te geven in ons leven.
0: Ja, ga je dan vertellen over onder andere Kirgizië ben je geweest en Afghanistan een paar keer. Dat zijn toch wel even dingen.
1: Ja, uiteindelijk ben ik meer dan een jaar van huis geweest voor de baas. Dus
0: voor de baas.
1: Om over te vertellen.
0: Heel goed. Ja. Dat is komende woensdag. Zijn er nog plekken? Of ja, daar ga je waarschijnlijk niet over. Maar in ieder geval iedereen welkom, neem ik aan. Ik denk dat de zaal vol zit, toch?
1: Ja, geen idee. Ik heb wel vorige week waren al 30 aanmeldingen. Alleen ik zou zo niet weten hoeveel er echt daadwerkelijk in zouden kunnen. Dus ik ben benieuwd. Ik laat me verrassen.
0: Goed zo. Nou, bij de Historische Kringen Wierden aan Appelhof-Dwarsstraat nummer 2. Komende woensdag om 8 uur 's avonds. Entree is gratis ook nog. En dan ga jij je vertellen. Hoe lang gaat het ongeveer duren, denk je, Bart?
1: Ongeveer 1,5 uur.
0: Nou, dat dacht ik al wel. Verhalen genoeg. Fantastisch.
1: Ja, precies.
0: Goed zo. Bart Belman, dankjewel. Goeie maandag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: www.nl/luister. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het komt meer en meer voor dat jongeren om het leven komen door een ongeluk bij een spoorwegovergang. In bijna 1 op de 3 gevallen was het slachtoffer de afgelopen jaren tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld zijn belangrijke oorzaken. En er komt ook nog afleiding door de telefoon bij. Om mensen met weinig geld makkelijker de trein te laten nemen, komt NS met een gratis treinpas. Er is eerst een proef in Amersfoort. Is dat een succes, dan wordt het idee naar meer gemeenten uitgerold. Volgens NS is reizen vrijheid en voelen mensen met een laag inkomen zich vaak geremd om ergens naartoe te gaan. In Den Bosch onderzoekt de politie een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Een raam is beschadigd en er liggen resten van vuurwerk op straat. In het oude politiekantoor moeten tientallen minderjarige asielzoekers komen. Na eerdere protesten heeft Den Bosch een definitieve beslissing over de opvang uitgesteld. En de belangrijkste Britse tv-prijzen zijn weer uitgereikt. De BAFTA's en Adolescence is de grote winnaar. De Netflix-serie won 4 prijzen, onder andere voor de 16-jarige acteur die de belangrijkste bijrol had. Ook hoofdrolspeler en bedenker Stephen Graham won. Bijzonder aan Adolescence is dat elke aflevering in 1 take is opgenomen. Dan het weer van weer online. Vanochtend eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen de buien aan en wordt het nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na de meivakantie staan er weer behoorlijk wat files in het oosten van het land met vertraging op de A15. Van Gorkum naar Nijmegen bij Bemmel, daar heb je 10 minuten op onthoud, want na een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. Op de A50 van Os naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Renkum. De rechter rijstrook is dicht en de vertraging is bijna 10 minuten. Je hebt ook van Arnhem naar Os 10 minuten op onthoud op de A50. Dat is tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.

0: Bruno Mars, I Just Might.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van 11 mei. En vandaag op deze dag in 2011 is Microsoft, dat voor 8,5 miljard dollar het VoIP-bedrijf Skype koopt. 2011 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Afgelopen nacht een brand in een bijgebouw aan de Amstraat in Almelo. Het bijgebouw zat vast aan de woning. Ondanks het snelle optreden van de brandweer was er toch aanzienlijke schade aan het bijgebouw. De woning heeft schade opgelopen, met name rookontwikkeling. En zondagmiddag een bijzonder ongeval op de Vaselineslaan in Losser. Daar was een ongeval met de crossmotor. Volgens omstanders zou de crossmotor in het diepe slooster terechtgekomen. Die is niet aangetroffen, wel degene die op het voertuig zat. Check het verhaal op 120.nl. En afgelopen vrijdagavond zagen we met z'n allen de Hengeloer Ruben Hillen winnen tijdens The Voice of Holland. Hij bracht een versie van Sign of the Times van Harry Styles. En FC Twente heeft geweldige zaken gedaan in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie. Gisteren werd het 4-0 in de Grolsvesten. Eén groot feest, vooral toen, nou ja, in de stadion duidelijk was dat Ajax en NEC punten hebben verloren. Dus we staan nu op 3 in de Eredivisie. Vanochtend wat lichte regen, later wat zon, vanmiddag weer buien. En het wordt 12 graden op deze maandag. Straks gaan we op de motor in Enten.

Het is Mark Amber en Belong Together op de Twentse Radio. Het is, even kijken, op mijn klokje, 16 over 8. En ja, dit is ook weer een gebroken week met donderdag alweer hemelvaartsdag. Veel mensen vrij en die hebben dan ook weer vrijdag vrij.

0: Courant vragen, of inmiddels natuurlijk gevraagd hebben, of ze die dag naar Ente willen komen en daar mensen met een beperking een leuke dag willen bezorgen.
1: Fantastisch.
0: En ja, dat doen wij dan. En ja, mensen met een beperking die hebben natuurlijk ja, een kleine wereld. Die kunnen niet zelfstandig ergens naartoe gaan. En ja, dat is ooit begonnen op aanvraag van een motorclub uit, of van een instelling uit Raalte, waar iemand uit Ente werkte. En die zei, ja, we willen graag een uitje hebben voor onze mensen. We hebben de motorclub in Raalte gevraagd, maar die kon niet. En de werknemster van de bakker uit Ente, die werkte daar. En die kende iemand van onze club. En die zegt, god, die Raalte club die wil dat niet. Nou, dan zijn wij als Entenaren natuurlijk zo van, nou, dan doen wij dat wel. Dus toen had je de rare situatie dat de Entense motorclub helemaal naar Raalte reed met zijspannen. En daar, dat begon met een klein groepje van een stuk of 10, 15 mensen. Ja, ging rondrijden in een zijspan. En die mensen hadden daar een mooie dag. We gingen ergens naartoe. En dan gingen de rijders weer naar Enter. En dat was natuurlijk een beetje een rare situatie. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd van, als we alle mensen die bij die instelling in Raalte zitten hebben gehad, dan richten wij ons op de mensen in Enter en omgeving. En dat doen we al, ja, al 30 jaar of zo. De eerste 7, 8 keer waren ze met mensen uit Raalte. En we hebben dus mensen ja, die met een beperking, die wonen in Enter en omstreken. En die gaan dan een dag met ons mee in het zijspan.
1: Ja, te gek.
0: En ja, we hopen op droog weer. En ik heb vanmorgen al even gekeken naar de weersberichten. Het ziet er weer goed uit. Dus we hebben er zin in.
1: Oké. Okay. Ja, ik zeg, je moet nooit te veel naar die weersberichten bekijken. Je moet toch 's ochtends naar buiten kijken. Dan zit het meestal wel goed. Toch?
0: Ja, dat doen we zeker op zaterdagochtend.
1: Ja, maar is er een bepaalde club, zijspanrijders? Want ik moet zeggen, ik zie ze niet zo heel veel meer. Ik vind het fantastisch om te zien. Maar is er een bepaalde, ja, organisatie?
0: Nou, er is niet de organisatie, dat is in dit geval de Entense Motorclub.
1: Ja, nee, maar je kent elkaar een beetje. Laat ik zo zeggen, is er in Nederland een bepaalde groep die, nou ja, fanatiekelingen?
0: Ja, er zijn, zeg maar, ik weet niet hoeveel motorrijders er zijn. Dat zijn er best veel. En een heel klein deel van de motorrijders in Nederland, en ook in het buitenland trouwens, die hebben een zijspan aan hun motor. En heel veel mensen met een zijspan, die vinden het leuk om aan zo'n dag mee te werken. En zo'n dag, dat heet dan een run. Ja, waarom het een run heet, dat weet ik niet. Maar er zijn
1: populaire kreet, denk ik, Harry.
0: Ja, kreet. En wij hebben dus, nou ja, wat ik zei, dat was dus zo ruim 40 jaar geleden. Toen zijn we ermee begonnen. En ja, dan vraag je mensen, ken jij iemand met een zijspan? Je hebt natuurlijk een aantal leden met een zijspan. Vroeger had je een zaak in Hengelo, die verkocht heel veel zijspannen. En daar heb je dan contact mee. Die stelde ook altijd een motor met zijspan beschikbaar, waar dan iemand op reed die zelf geen zijspan had, maar wel met een zijspan kon rijden. En zo hebben wij eigenlijk een bestand met een aantal zijspanrijders. Daar zitten denk ik 70, 80 zijspanrijders in. En die krijgen dus allemaal aan het eind van het jaar al een brief van ons, meestal rond de kerstdagen, van, nou, dan en dan hebben wij een datum gepland voor de Enteren, zou je met ons mee willen rijden? En nou, we moeten ongeveer een 30 zijspanrijders hebben. Vroeger hadden we altijd 40, maar toen hadden we een grotere zaal in Enter, dus we zijn iets teruggegaan naar de corona. En ja, die hebben dus een eigen bestand. Maar er zijn meerdere verenigingen in Nederland, motorclubs, die het organiseren. En het heet altijd een run. En wij komen uit Enter, dus de Enterrun.
1: Ja, nou ja, dat is een mooie combinatie inderdaad. Even een stomme vraag in dit geval. Moet je nog, als je motor kunt rijden, dan mag je ook zijspan rijden? Of, want volgens mij is dat toch wel een beetje een bijzondere handling.
0: Ja, dat is zeker een bijzondere handling. De regelgeving die kent alleen een motorfiets.
1: Ja.
0: En je legt examen af op een motorfiets met twee wielen. Voor zover ik weet is er geen examen mogelijk met een zijspan. En ja, als je met twee wielen kunt rijden, dan wordt geacht dat je ook met drie wielen kunt rijden. Maar dat is absoluut niet het geval. Want zoals je weet, als je met een motor rijdt en je moet een bocht naar links nemen, nou, dan moet de motor ook een beetje naar links hellen, anders valt hij om.
1: Precies.
0: Maar met een zijspan lukt dat niet, dus dat gaat helemaal, ja, vergelijken als je met de fiets rijdt en je zit, zeg maar, met je wiel tegen de stoeprand aan. Dat gevoel is een beetje.
1: Ja, raar gevoel lijkt mij.
0: Je moet even uitschakelen, ja. En je moet gewoon, net als in een auto, draaien aan het stuur. En dan is het ook nog zo, als je een zijspan hebt, en dat zijspan heeft vaak geen rem. Nou ja, dan remt de motor, maar dan wil het zijspan eigenlijk, als je dan remt en

0: Hij komt niet aan de rechterkant naar de motor. Dan wil de motor linksaf.
1: Ja, dan begint hij te trekken. Ja.
0: Dan blijft dat zijspan achter. Maar zijspanrijders die houden daar rekening mee. Dus als ze een bocht naar rechts, dan gaan ze extra langzaam in. En dan geef je gas, dan trek je door de bocht. En zo werkt dat. Maar dat moet je echt leren. Er zijn ook mensen die, als ze voor de eerste keer op een zijspan rijden, dat ze er meteen een deuk in rijden, omdat ze het gevoel niet hebben.
1: Ja, dat moet je ook niet hebben, lijkt me zo. Bijzondere discipline. Dat zijspanrijden. Nou, komende zaterdag gaat het gebeuren. Mensen kunnen komen kijken, neem ik aan, want jullie gaan op 10 uur weg, hè?
0: We gaan om 10 uur weg. Wij vertrekken bij het clubhuis van de motorclub aan de Krompatten in Enter. Dat is naast SV Enter. Dat doen we altijd. Wij vertrekken om 10 uur. En dan rijden we eerst altijd een stukje door de Dorpstraat. En dan gaan we altijd een beetje door het Twentse landschap rondrijden. In dit geval gaat de ochtendrit richting Zaarsveld.
1: Naar
0: Daar
1: Bruins.
0: Hebben we bij Dancing Bruins een stop. Want ja, de mensen moeten het ook eventjes van een natje en een droogje af kunnen. Dat hebben we daar geregeld. Dat kon daar prima. Nou, en als we daar een stop hebben gehad, dan rijden we weer terug naar Enter. En de traditie is altijd dat ze dan tussen de middag bij ons een warme maaltijd krijgen aangeboden. En dat doen we nou in samenwerking met Bistro T-Bone. Die stelt het bistro ter beschikking. En wij zorgen dan, met behulp van sponsoren natuurlijk, voor een netje en een droogje, dat iedereen een warme maaltijd krijgt. En hoewel het maar 30 mensen zijn, ben je best met een grote groep.
1: Ja.
0: Want als je 30 passagiers hebt, dan heb je al 30 zijspannen nodig. En zijspanrijders, ja, er zijn er ook een aantal die nemen hun vrouw of vriendin mee.
1: Oh, dus
0: een
1: hele grote groep, ja. Dat wil ik ook.
0: Dan heb je groep. En we hebben ook een stuk of 25 verkeersregelaars. Want we proberen altijd de kolonne bij elkaar. De kolonne rijdt zachtjes. Zeg maar ongeveer maximaal 50 kilometer per uur. Maar we willen niet dat er allerlei auto's tussen komen. Dus ze houden zich gewoon aan de verkeersregels. Maar met verkeersregelaars vragen we wel mensen eventjes te wachten tot de hele kolonne er langs is. En dat gaat altijd prima. En dan, nadat ze bij de bistro de warme maaltijd hebben gegeten, dan hebben we een middagprogramma. Dan proberen we altijd ergens naartoe te gaan waar wat leuks is. En dit keer gaan we naar speelboerderij Dondertman in Holten. En die werken ook volledig mee. Ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat dit soort zaken alleen nodig is.
1: Met medewerking, ja, zeker.
0: Van bedrijven. Nou, en die zorgen dan dat er een stuk parkeerterrein gereserveerd is, want daar is het altijd heel druk. Daar kunnen we parkeren en die hebben een hele grote speeltuin. Nou, en dan kunnen de mensen eventjes in de speeltuin zich uitleven. Dan krijgen ze een drankje. Nou, en dan als dat klaar is, dan gaan we via een toeristische route weer naar Enter. En dan sluiten we de dag af bij ons clubhuis met een koffie en een broodje en wat fris.
1: Fantastisch. En, Hulde.
0: Dat is eigenlijk het programma.
1: Ja, nou, dat is een duidelijk genoeg. Lang genoeg, Harry. Lang programma. Komt
0: goed. Ja, een hele dag, hè.
1: Ja, fantastisch. Helemaal goed. Ik vind het fantastisch werk. De 39e Enteren, komende zaterdag in Enter. Harry, dankjewel voor de uitleg en succes komende zaterdag.
0: Oké, bedankt. Fijne dag.

0: Alex Warren en Viva Dream hier op de Twente Radio. Maandagochtend, nieuwe rondes, nieuwe kansen. We gaan straks naar de Batavierenrace. Laat ik zo zeggen, die hebben ze inmiddels opgeruimd. Maar we gaan het even beluisteren en horen hoe het geweest is. En we gaan Laurens de Denner nog even feliciteren, want die heeft een prijs gewonnen afgelopen weekend. Check het als je het alvast wilt weten. 120.nl voor meer informatie. Straks een streeknieuws.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De afgelopen jaren kwamen steeds vaker jongeren om het leven door ongelukken bij spoorwegovergangen. 1 op de 3 is tussen de 10 en 29. Ze hebben vaak geen geduld om te wachten of zijn te veel met hun telefoon bezig. Wie in Amersfoort woont en niet veel verdient, kan meedoen aan een proef van de NS om een half jaar gratis met de trein te reizen. Er zijn 1000 passen beschikbaar. Slaagt de proef, dan gaat hij naar meer plaatsen. En in Rotterdam is vanmorgen een man op straat neergestoken en een vrouw is daarvoor opgepakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij, meldt Rijnmond.
0: Dankjewel, Ronald. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Met een paar zoekslagen is online precies te achterhalen waar belangrijke militaire infrastructuur onder de grond in Twente ligt. Zelfs details over dikte, materiaal en de route van kerosineleidingen staan op het internet, terwijl de overheid waarschuwt voor een verhoogde dreiging. Zo is online te zien hoe de toevoer naar Twente Airport loopt. Op dat vliegveld houdt Defensie regelmatig militaire oefeningen. Een 3-jarig meisje uit Borne is afgelopen week door verstikking om het leven gekomen. Na een noodlottig ongeval werd ze met spoed opgenomen in het ziekenhuis, maar hulp mocht niet meer baten. De vader van het meisje, Noor, deelt het overlijdensbericht op de lokale website Borne Boeit, waar hij tevens hoofdredacteur van is. De uitvaart van het 3-jarige meisje vindt deze week in besloten kring plaats. En door vandalisme reden gisteren de hele dag geen treinen tussen Enschede en Gronau. Het spoor op de internationale verbinding was vernield, waardoor treinverkeer niet mogelijk was. Vannacht is er tot 1 uur aan het spoor gewerkt, zodat er deze ochtend wel weer treinen kunnen rijden. En dan het weer voor Twente. Na een zonnig weekend wordt het vandaag een grijze dag met regen en niet warmer dan 11 graden. Ook morgen verloopt regenachtig met dan 13 graden.
0: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. We beginnen met Stroehoevelaken, aflandig als Nederland. 4 minuten over 4 kilometer. Voor de rest valt het allemaal mee nog op de A1. Dan de N35. De Duitse grens richting Enschede. Voor Enschede-Oost 9 minuten over 3 kilometer stilstaand verkeer. En richting Zwolle, Wiedmund-Zwolle. Tussen Wiedmund en afrit Herfste. Daar staat 5 minuten over 2 kilometer file. Het valt dus allemaal best mee. Laat ik dat concluderen. Ik zoek even de snelheidscontroles. Op de A1 staan een tweetal. Dat is bij 75.3 en bij 113.1. En ook wat dichter bij huis staat de controlepost op de Twentepoort Oost in Almelo. Aldus flitsmeister.nl.

0: Valmilieu, nieuwe single 24 Hours hier op Twente FM. 9:10. En afgelopen weekend vond hij weer plaats. De Batavieren Race. Jeroen van Loon, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Hoe kijk je erop terug?
2: Ja, Wim, het was fantastisch. Het is echt eigenlijk alles wat we hoopten. Heel veel studenten weer in de klassieke vorm. En ja, het was echt geweldig. Ook prachtig weer. En we hebben alles kunnen doen wat we wilden.
0: Ja, en voor de beste mensen die het niet weten, het was vorig jaar gingen die door vanwege geen bestuur en toestanden. De vraag was van, komt het ooit nog terug? Maar jullie hebben het ze met de handschoen opgepakt en de zaak weer op poten gezet, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, vorig jaar inderdaad was het alleen Enschede. En dit jaar is hij weer van Nijmegen naar Enschede gegaan. Echt heel leuk. We hebben ook een nieuwe start in Nijmegen gehad, die echt een groot succes is geweest. En voor de rest, ja, alles is goed gegaan. En ja, dat was echt een feestje.
0: Ja, hoe gaat die start in Nijmegen dan?
2: Ja, hij gaat eerst. Hoe die eerst ging was dat hij in het centrum begon. En dan renden de studenten van het centrum naar de campus. En wat wij hebben gedaan is het naar de campus gehaald. Dus eerst rennen de studenten een rondje op de campus. En daarna gaan ze door naar eigenlijk Duitsland en dan door naar Enschede. En wat eigenlijk daar heel leuk aan is om nu op campus te hebben, is dat ze allemaal soort bij elkaar zijn. Dus je kan er veel groter feest van maken.
0: Ja.
2: Zo op mijn stem.
0: Ja. Ja, je bent dus niet in het centrum van Nijmegen zelf geweest, dat mag duidelijk zijn.
2: Nee. Op de campus.
0: Hey, en hoe ga je dan? Want dan heb je natuurlijk de Waal. Hè, ga je dan over de Waalbrug? Of want je gaat via Duitsland, zeg je. Hoe ga je dan? Op een gegeven moment een pontje nemen of zo? Ik heb geen idee, bedenk ik me nu in één keer.
2: Nee, het is niet via de Waal. Nee, je gaat juist een beetje de andere kant op. Maar hoe die
0: Emmerich
2: precies gaat. Je gaat naar Emmerich en dan neem je daar de brug. En dan ga je door eigenlijk naar Ulft. Daar is onze eerste herstart. Dan ga je door naar Bargen. Dan ga je door naar de Oude Markt in Enschede. En dan op de campus.
0: Oké. Nee, maar goed, je moet toch even de Waal of... het is toch de Waal? Nee, maakt niet uit. Bij Emmerich ga je eroverheen, dus over die hangbrug. Ja. Oké, goed zo. Hey, hoeveel hebben er nou mee gedaan? Want ik zie prachtige foto's op 120.nl. Ik zie motoren staan. Ik weet niet wat we gedaan hebben. Begeleiding of zo?
2: Ja, nee, de motoren die zijn heel belangrijk voor de Batavierrace. Die helpen ook met het verkeer regelen en... Aan het einde zijn ze er ook allemaal. Dus dat waren er iets in de 180 motoren.
0: Zo.
2: En voor de rest qua deelnemers zaten we op de 7000, 8000 man.
0: Zo.
2: En ook bij het feest waren we met 11.000 man ongeveer, denken we. Dus ja, het was wel echt een groot feest.
0: Oké, er moest dus aardig wat bier worden ingeslagen, begrijp ik, Jeroen?
2: Ja, dat is zeker waar, ja. Maar dat kwam ook helemaal goed, gelukkig.
0: Goed zo. Nou, we genieten nog even na van de foto's op 120.nl. Jeroen, jij ook. Moet nog een beetje bijkomen, neem ik aan, van de drukte, van de gekte.
2: Ja, ik denk, je kan mijn stem nog horen.
0: Ja, nee, die hoor ik vandaag.
2: Al bijna weg.
0: Ja, goed.
2: Ja, nee, maar het was echt... we hebben ook met de hele organisatiecommissie, het hele team, we zijn super tevreden hoe het is gegaan. We zijn allemaal heel blij. We hopen gewoon volgend jaar weer ook een nieuw bestuur te vinden. En die het gewoon weer kan voortzetten. Want
0: gaan we vanuit toch.
2: Prachtig. En we hebben zulke mooie verhalen gehoord. Zulke leuke, ook hele leuke outfits bij de finish gezien. Mensen doen er echt moeite voor. En dat is alleen maar leuk om te zien.
0: Tussen die 8000 mensen zit vast een nieuw bestuur, Jeroen. Ik denk dat het goed komt, toch?
2: Nou, mooi. Prachtig.
0: Goed zo, Jeroen van Loon, Batavierenrace. Dankjewel.

0: Robbie Neville, c'est la vie. Op de Twente Radio, het is 9:10 geweest. Laurens de Den, goedemorgen.
1: Mooi.
0: Mooi, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Prachtige prijs, de Johanna van Buren Cultuurprijs. Afgelopen vrijdag gebeurde dat in de kerk, hè?
1: Ja, in de Ongriezen in Helden.
0: Ja, ja, in Helden heet dat, ja?
1: Ja, Helden, zegt ze door in Helden.
0: Oké, kijk aan. En was het een specifieke plek of hoe is dat tot stand gekomen? Ik heb geen idee, hoor.
1: Ja, Johanna van Buren woonde daar schuin tegenover.
0: Oh, kijk. Nou, wel goed dat je het zegt.
1: Ook dus de stichting de Noordbisschop Old Helden, die houdt dit, ja, die prijs is soms om de 3 jaar, soms om de 5 jaar. Maar als ze iemand vinden die ze die prijs willen geven, dan houden ze dat in die kerk. Want op de plek van Johanna van Buren, waar kan volk bij elkaar komen? Ja, door.
0: Nou, ja, wel mooi, kun je niet bedenken natuurlijk.
1: Nee. Hè?
0: Zo is dat. Zeg, waar heb je de prijs allemaal voor gekregen? Heel veel lof natuurlijk.
1: Ja, die avond was sowieso fantastisch. Er kwam ineens een fanfare binnen. En ik dacht, hé, ik kreeg gewoon een soort serenade. Maar dat was Den Hamdijk, vorig jaar Kobus gemaakt. Een paar jaar geleden, daarvoor Code Zipper. En dan komt die hele muziekvereniging van Den Ham komt daar binnen. Inclusief de Majorettes en zo. Ja, dat is zo hartverwarmend. En zo waren er meerdere. André Manuel, die sprak de boel op zijn heel eigen wijze aan elkaar. En Sylvia Andringa, die dan de regisseur is van onze Shakespeare, de internationale Shakespeare-voorstellingen. Die had hele mooie woorden om de prijs te overhandigen. En dan nog van die commissie. En dan waren er nog fantastische zangers en helden, de Janssens. En dus het was een supermooie avond voor mij.
0: Ja, die zul je niet gauw vergeten, blijkbaar dus.
1: Nee, dit is echt loftuitingen alom. En vriendschap en zo.
0: Ja.
1: Heel mooi.
0: Ja, nee, ik bedoel, laten we wel wezen. Jij doet heel veel en je bent er bezig bij. Ik denk wel eens, hoe krijg je het allemaal voor elkaar?
1: Ja, nou, daar ging wel een aantal jaren overheen, hè.
0: Nee, maar je bent met heel veel dingen ook vaak tegelijk bezig, weet je.
1: Ik ben altijd, dat zei Sylvia ook in haar woord, en dat komt van Ilse Warringa. Ilse Warringa ken je misschien ook wel, de Luizenmoeder, dan weet je
0: het
1: is. Maar ze speelde ook in Grote Markt 30. En Ilse zei toen al tegen mij, Lauren ten Den. Je heet niet voor niks, en.
0: Ja, kijk.
1: Ik ben altijd met veel dingen tegelijk bezig, dat klopt.
0: Ja, maar ben je nou ook iemand die, zeg maar, de platteland, om het een beetje zomaar te zeggen, groots maakt en laat zien dat we heel belangrijk zijn, ook richting de Randstad, ik noem maar wat.
1: Nou ja, ik ben gewoon bezig met verhalen maken. En het is wel steeds meer op mijn pad gekomen dat ik ze, en dan ga ik nu weer over in plaats, dat ik ze in mijn moe staal doe.
0: Ja.
1: Dus dat is of Zalands of Twents, want ik kom uit Zaland en ik woon in Twente. Maar ik ben er steeds meer mee bezig. Het is wel een trend aan het doen, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Maar ik maak gewoon verhalen die dicht bij me zitten. En ik vind het fantastisch. Zoals Noestak op, nou, dat is ongeveer de mooiste plek van Nederland. Hoeven Springendal, die Hezingen, achter Vassen en Noordmassum. Nou, en dan maken we de komende weken los van de grond. Er wordt geen reclame voor hoeven maken, maar die binnen al uitverkocht. Maar dat is zo fantastisch om op de boerderie een verhaal te maken. Ja, alles is al uitverkocht.
0: Och, ongelooflijk zeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Had je die veren toch voor nodig?
1: Ja, die activeren ook van nodig, ja.
0: Ja, genoeg met haar.
1: En de belsperen en zo meeloopt en de trekkers en ik weet allemaal niet wat. Ja, ik vind het fantastisch om dat soort verhalen. Want ja, het kan allemaal dichtbij.
0: Ja.
1: En daar hoor ik van.
0: Nou, wie hoort er ook van? Fantastisch. Nou, lekker. Dus je bent alweer bezig te plekken. Ja, ik hoor de vogeltjes. Lekker is dat.
1: Ik was het hele weekend waar we aan het repeteren, joh.
0: Ja, dus je bent er klaar voor.
1: En nu ook weer. Ja, ik ben lekker vaak boeten zo. Dat is wel mooi.
0: Ja, maar
1: dat
0: is
1: toch boeten. Ja,
0: is toch lekker. Heerlijk. Ja. Geniet ervan. Laurens de Den, dankjewel. Nogmaals gefeliciteerd. En tot de volgende. En maak er iets moois van vandaag op deze maandag.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. ProRail komt met een campagne om jongeren bewust te maken van de gevaren van spoorwegovergangen. 1 op de 3 slachtoffers van dodelijke ongelukken daar is tussen de 10 en 29. Campagne The Unsent Message slaat op het laatste appje dat je wilde versturen voor een ongeluk. Telefoons zijn een belangrijke oorzaak dat jongeren niet opletten. Vanaf vandaag mag je op je fatbike niet meer het Amsterdamse Vondelpark in. De komende 2 weken krijg je nog een waarschuwing, daarna een boete. Bij succes gaat Amsterdam op meerdere drukke plekken in de stad de fatbike verbieden. Eerder verbood Enschede al fatbikes in het centrum. Andere gemeenten denken erover na. In Rotterdam is vanmorgen een man op straat neergestoken en daarvoor is een vrouw opgepakt. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon nog wel een woning binnenkomen. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. En wie in Amersfoort woont en niet veel verdient, kan meedoen aan een proef van de NS om een half jaar gratis met de trein te reizen. Er zijn 1000 passen beschikbaar. Mensen krijgen vrijheid als ze kunnen reizen, zegt de NS. Slaagt de proef, die in juli begint, dan gaat die naar meer gemeenten. Dan het weer van weer online. Eerst nog droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Later buien en dan wordt het nog frisser, ook door een stevige noordwestenwind. En tot zover het ANWB-nieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land worden de files korter, maar je hebt nog wel een kwartiertijdverlies op de A28. Van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Op de A50 van Os naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Renkum. Dat kost je zo'n 10 minuten extra nog.

0: 35 van de Duitse grens naar Enschede sta je bij Enschede Oost in 2 kilometer file. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM.

Onderpraat, ik zit hier, Sophie, Glenn Frey, Electric Light Orchestra, Rides at Fred, en plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van een appje via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterboven staat de link-icoontje. We draaien als plaat nummer 6 en 6 op rij. We beginnen met Liza en Cold Jam. Dit is Head to Toe.

0: altijd feest met Pieter Schilling en Major Tom Völlig Leus Geleust. En die kwam binnen via de 120-app. Daarvoor Chiefs of Fears, die was trouwens ook binnen via de 120-app. No problem at all, gebruik hem maar. Zowing in the Seas of Love hadden Glenn Frey, ELO, waren Rides at Fred en Eliza Liza en Cult Jam. Volgende ronde morgen vroeg. En je kunt alles kwijt via de 120-app of via 20fm.nl, rechterbovenzijde, link-icoontje. Dus u roept maar. Wij gaan een duik nemen in het lage veld. En drogen dan langzaam op om een bakje koffie te doen of wat dan ook. Niels Mulder. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat gaan we allemaal doen?
1: Ja, de mogelijkheden zijn eindeloos hier op deze locatie. Dus je mag veel verwachten de komende maanden, jaren.
0: Ja, wat leuk zeg. Niels met de Z in Almelo, maar Niels met de S in Dagenveld. Wat gaan we doen, Niels? Je neemt de horeca over, hè?
1: Ja. Ik heb het paviljoen Dagenveld overgenomen per aanstaande vrijdag. En we gaan de boel hier wat opfrissen. Enigszins verbouwen op het huidige paviljoen. En er is een compleet nieuwe speeltuin gebouwd op het Laagveld. Er is voor meer dan 4 ton geïnvesteerd in een nieuwe speeltuin.
0: Zo.
1: Toen ik was bij een vriend van mij op bezoek die een kantoor heeft op Laagveld. En ik zag die speeltuin gebouwd worden. Ik dacht van, gekheid, ik ben hier al heel lang niet meer geweest. Wat ziet dat er gaaf uit? En toen vroeg ik aan die vriend van mij van, hey, dat paviljoen zit daar nog steeds. Even Nieuwlaar op, de oude eigenaar van de IJzeren Pot. En dat was zo. En ik zei, nou, die man is volgens mij een beetje pensioengerechtigde leeftijd. Dus toen rook ik een kans. En toen heb ik een kop koffie met Eve gedronken. En ik denk een uur later had ik het gekocht. Dus het was een beetje een impulsaankoop.
0: Ja, dat kun je stellen. Even een bakje koffie doen, hè?
1: Ja,
0: leuk.
1: Ja, dat is in een notendop. En dan praat ik over 5 weken geleden.
0: Ja.
1: Dus het is echt heel snel gegaan. Ik heb hem even gevraagd, wat wil je? Wil je nog een seizoen draaien of wil je dan gelijk overdragen? En toen zei hij even, nou, dan wil ik eigenlijk wel zo snel mogelijk het stokje overdragen.
0: Ja.
1: En nu wordt aanstaande woensdag de speeltuin geopend op 13 mei. En toen dachten we allebei, nou, dan is dat een mooi moment om symbolisch het stokje over te geven.
0: Ja, en wat super gaaf.
1: Gaan we hier aan de bak en dan gaan we eerst het paviljoen een touch-up geven. Dus daar zijn we een week of 5-6 mee bezig. Het paviljoen blijft wel geopend voor feesten en partijen, maar zal nog niet geopend zijn voor het publiek. En we hebben 2 kiosklocaties, zeg maar, dicht bij de speeltuin. En die gaan wel vanaf aanstaande vrijdag gewoon open. En daar gaan we friet, snacks, ijs, drankjes, lekkere koffies. Gaan we vanuit daar verkopen. Dus,
0: okay. Gaan we een beetje strandtent idee krijgen, Niels? Een beetje, ja. we zijn natuurlijk in Nederland, vinden we het fantastisch om een beetje te launchen op een plek waar we de zon hebben en waar we zand zien. En dat kan natuurlijk heel mooi op het Lageveld.
1: Ja, dat is fantastisch. De locatie is echt, echt geweldig. En we gaan kleine festivalletjes organiseren. We gaan veel voor gezinnen doen. Maar ook voor de jeugd. We willen echt een compleet programma maken. Niet alleen in de zomer, maar straks ook in het najaar en in de winter. Als je kijkt naar de huidige pretparken, die hebben ook de winter Efteling. Nou, dan kan je vertellen, op Lageveld komt er ook een winter Lageveld. Dus het hele jaar door ga je hier straks op de locatie terecht kunnen. En ja, we gaan dit stukje Wieren weer een stukje mooi maken, denk ik.
0: Goed zo. Is er een plek voor een studio, voor een radiostudio?
1: Oh, altijd welkom. Heel leuk. Ja, moet je wel je zwembroek meenemen?
0: Ja, hè? Uiteraard. Dan, ja, dat is al lang geleden. Moet ik wel even wat aan mijn buik doen. Goed zo, dat is een ander verhaal. Hey, succes. Ik vind het fantastisch. Niels Mulder op het Lageveld.
1: Hey,
0: en maak er iets moois van. Goedemiddag. Dankjewel. Hoi. Yo.
2: Een mooie tuin. Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is, even kijken, 9:30 precies. Eerst de hoogtepunten uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
0: Dag Ronald.
6: Een Franse vrouw die op het cruiseschip Hondius zat, is besmet met het Hantavirus. Ze is positief getest. Eerder werd al bekend dat een Amerikaanse cruisepassagier positief testte. Een heftig ongeluk in Vlissingen vanochtend. Volgens Omroep Zeeland was er een botsing met een tractor, een auto en een personenbusje. Er vlogen meerdere voertuigen in brand. Er is zeker 1 zwaar gewonde. En fatbikes zijn vanaf vandaag niet meer welkom in het Amsterdamse Vondelpark. Wie wordt betrapt, krijgt de komende 2 weken nog een waarschuwing. Na die tijd krijgen een boete van €115.
0: Dankjewel, Ronald. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Met een paar zoekslagen is online precies te achterhalen waar belangrijke militaire infrastructuur onder de grond in Twente ligt. Zelfs details over dikte, materiaal en de route van kerosineleidingen staan op het internet, terwijl de overheid waarschuwt voor een verhoogde dreiging. Zo is online te zien hoe de toevoer naar Twente Airport loopt. Op dat vliegveld houdt Defensie regelmatig militaire oefeningen. Een 3-jarig meisje uit Borne is afgelopen week door verstikking om het leven gekomen. Na een noodlottig ongeval werd ze met spoed opgenomen in het ziekenhuis, maar hulp mocht niet meer baten. De vader van het meisje, Noor, deelt het overlijdensbericht op de lokale website Borne Boeit, waar hij tevens hoofdredacteur van is. De uitvaart van het 3-jarige meisje vindt deze week in besloten kring plaats. En door vandalisme reden gisteren de hele dag geen treinen tussen Enschede en Gronau. Het spoor op de internationale verbinding was vernield, waardoor treinverkeer niet mogelijk was. Vannacht is er tot 1 uur aan het spoor gewerkt, zodat er deze ochtend wel weer treinen kunnen rijden. En dan het weer voor Twente. Na een zonnig weekend wordt het vandaag een grijze dag met regen en niet warmer dan 11 graden. Ook morgen verloopt regenachtig met dan 13 graden.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven op deze maandagochtend? Dat is de Lutte richting de Duitse grens. Daar staat 3 minuten over 3 kilometer. Voor de rest valt het allemaal mee. Iedereen heeft weer de hele week vrij, geloof ik, zo te zien. Ja, dat kan zomaar. Wel een aantal snelheidscontroles die gemeld worden. Onder andere op de A1 bij 113.1. Dat is tussen Lochem en Deventer-Oost. Op 75.5 staan ze ook te controleren. En er is een controlepost op Twente Poort Oost in Almelo, aldus blitzmeister.nl.

Opera hier op de Twentse Radio. En talk to you. Dat doen we graag. Onder andere om te vertellen dat het vandaag wat miserig is. Vanochtend een zonnetje, vanmiddag weer buien. En het wordt vandaag 12 graden. Dat is, zoals het heet, fris voor de tijd van het jaar. We gaan met Tom van Dranen naar 11 mei 1981. Dan overlijdt namelijk Bob Marley aan de gevolgen van een hersentumor in het Cedars of Lebanon ziekenhuis in Miami in Florida. De reggae-zanger is op 6 februari 1945 geboren in Nine Miles in de provincie St. Anne op Jamaica, als zoon van een kapitein van het Britse leger en een Jamaicaanse vrouw. In 1964 richt hij de Wailers op en in 1975 hebben Bob Marley en de Wailers veel succes met Get Up and Stand Up en No Woman, No Cry. Sinds 1990 is 6 februari zijn geboortedag een nationale feestdag op Jamaica. Bob Marley is maar 36 jaar geworden. En in Nederland bereiken een aantal singles de hitparade. 3 van de singles bereiken de tweede plaats in de top 40. Dat is onder andere Could You Be Loved. In 1980 een postuum werd One Love nog uitgebracht in 1984. En ook een nummer 2 plek in 1979 voor Stir It Up.

Op deze dag overlijdt Bob Marley, 11 mei 1981. Dit was een van de drie nummer 1 hits in Nederland in 1979. De live registratie van Stir It Up.

Oh, knap gedaan toch, destijds. Justin Timberlake samen met Michael Jackson. De een was er al een hele tijd niet meer en toch een duet gezongen. Maar ja, dat hebben ze met André Hazes en Gerrit Jorik ook ooit gedaan. Ook succesvol. Twents Radio, het is 7 voor 10 op Twent FM met Jackie Graham. Dit is Breaking Away.

Breaking Away hier op Twente FM, 5:10. Je kunt het allemaal terugluisteren. Wat we vanochtend in de show hebben gehad. We hadden onder andere Bart Pelman, die vertelde over helden in beweging. Afgelopen zaterdag werd het gehouden in Wierden. €3000 heeft het opgeleverd. Helemaal te gek. Het is straks ook na te lezen en na te luisteren op twentefm.nl. We gingen naar de Batavieren Race. Zeer succesvol, de 54ste editie. We hebben in de zijspan gezeten met Harry Wolters. Die gaat het komende zaterdag met andere rijders doen in Enterum, tijdens de Enterum. Fantastisch project. En meer zaken die ons raken, check het op twentefm.nl. Nou, trompetjes, want daar komt die Mark Jordi. En vanavond Richard de Vetter.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De Bandenberg, al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg, geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Makro.
6: Wil jij €500 netto verdienen?
7: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
7: Wow.
8: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
6: Brusje doet meer met je.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Franse vrouw die op het cruiseschip Hondius zat, is besmet met het Hanta-virus. Ze is positief getest en het gaat steeds slechter met haar, zeggen de autoriteiten. Eerder werd al bekend dat een Amerikaanse cruisepassagier positief testte. Mild positief, zeggen de autoriteiten, zonder verder iets uit te leggen. Bij een flinke botsing in het havengebied in Vlissingen is zeker 1 zwaar gewonde gevallen. Volgens Omroep Zeeland botsten een tractor, een auto en een personenbusje op elkaar. En door de klap brak er brand uit. Op foto's zijn zeker 2 zwart geblakerde voertuigen te zien. Politie in Dordrecht maakt jacht op een jongen die vorige week een man van 80 zou hebben mishandeld, waar zijn kleinkinderen bij stonden. De man kreeg geen voorrang van de jongen die op een fatbike reed. Toen hij daarop reageerde, duwde de jongen hem omver. Ook sloeg hij iemand in het gezicht die het voor de man opnam. En campers zijn minder populair. Volgens het AD worden ze minder verkocht en mensen willen er zelfs vanaf. Dat komt door de wegenbelasting die sinds 1 januari is verdubbeld. Afhankelijk van de grootte van de camper kan het je 1000 tot €1500 per jaar extra kosten. Vooral 65-plussers met een klein pensioen kunnen dat niet meer betalen. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. Door een stevige wind voelt het nog kouder aan. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een ongeluk staat er file op de A28 van Groningen naar Zwolle bij Staphorst. De vertraging is een kwartier, de rechterrijstrook is dicht. Daardoor sta je op de A32 ook een kwartier vast van Heerenveen naar Meppel voor knooppunt Langhorst. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je vast. Tussen Wezep en Zwolle Centrum is het druk en de vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: met Love of My Life.
1: Goedemorgen, het is maandag. Daar kunnen we weinig aan doen. We kunnen het je wel weer naar de zin maken vandaag. De nieuwe aflevering van de Uitzendkracht. Ook op deze maandagmorgen bij Twente FM.

0: Face.
1: Oscar en de Wolf, een Angel Face. En Sera daarvoor met Take a Chance. Het weer voor vandaag wordt een graad of 16. Zon en wolken wisselen elkaar af. Zoals de afgelopen dagen eigenlijk ook al. Maar vandaag is er wel wat kans op neerslag, al zal dat niet veel zijn. Komende dagen

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almere.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemorgen. Er is een groot tekort aan mbo-stageplekken in de zorg. Dat tekort is zelfs zo groot dat sommige opleidingen tijdelijk minder studenten toelaten. Ondertussen kampen huisartsen met het tekort aan studenten en met een gebrek aan tijd om ze op te leiden. En het vinden van een oplossing is niet bepaald eenvoudig. Met een paar zoekslagen is online precies te achterhalen waar belangrijke militaire infrastructuur onder de grond in Twente ligt. Zelfs details over dikte, materiaal en de route van kerosineleidingen staan op het internet, terwijl de overheid waarschuwt voor een verhoogde dreiging. Zo is online te zien hoe de toevoer naar Twente Airport loopt. Op dat vliegveld houdt Defensie regelmatig militaire oefeningen. En door vandalisme reden gisteren de hele dag geen treinen tussen Enschede en Gronau. Het spoor op de internationale verbinding was vernield, waardoor treinverkeer niet mogelijk was. Vannacht is er tot 1 uur aan het spoor gewerkt, zodat er deze ochtend wel weer treinen kunnen rijden. En dan het weer voor Twente. Na een zonnig weekend wordt het vandaag een grijze dag met regen en niet warmer dan 11 graden. Ook morgen verloopt regenachtig met dan 13 graden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op...

Lenny Kravitz. In en over. Ja, dit is over, zo is het maar net. Op 21 mei wordt in Losserweer de proef de Schatkamer fietstocht gehouden. Stap op de fiets. En dan denk niet alleen de mooie natuur en cultuur, maar ook de brede diversiteit aan streekproducten. De toeristinvoder Lutte Losser houdt geregeld dit soort leuke tochten om mensen kennis te laten maken met alles wat Losser te bieden heeft. Deelnemers gaan onder andere klootschieten op de baan in Overdinkel en bezoeken het Syrisch-orthodoxe klooster Gladen. De start is op zondag 31 mei tussen 10:30 en 11:30 vanaf de Martinestoren in Losser. Als je meer informatie wilt hebben, kijk dan even op de website visitdeluttelosser.nl.

Sommige platen krijgen geen genoeg. Dit is er een van Vandenberg en Burning Heart. De optredens op het drijvend paviljoen in Ammerlo zijn al begonnen. Ook dit jaar ligt het podium weer op het water in de havenkom. Hier biedt de gemeente ruimte voor allerlei voorstellingen. Uiteenlopend van zang en dans tot theater en spoken word. Wie op wil treden kan gratis reserveren, tenminste dat kon. De eerste ronde optredens die loopt nog tot en met zondag 31 mei... en daarna vanaf 3 juli tot en met 16 augustus. Er zijn ook speciale data, bijvoorbeeld het komende weekend, 15 mei... en op 16 juli, dan wordt namelijk een plusavond gehouden... met meerdere optredens achter elkaar.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal jongeren tussen de 12 en 17 dat met justitie te maken krijgt is vorig jaar opnieuw toegenomen, meldt het OM. Ze plegen ook steeds zwaardere misdrijven. Het is niet alleen een overval, maar ook doodslag. Jongeren worden ook vaker geronseld door criminele netwerken voor allerlei acties. Het OM noemt dat zorgelijk. Politie en justitie steken geen werk meer in de zaak van Tanja Groen, de studente die 33 jaar geleden spoorloos verdween. Alles is onderzocht, zegt justitie. En ondanks een miljoen euro tipgeld zit er geen schot meer in de zaak. Tanja verdween na een studentenfeest in Maastricht. Ook haar fiets en spullen zijn nooit teruggevonden. Het geld dat we meer betalen voor benzine en diesel verdwijnt niet in de zakken van de pomphouders. Volgens de autoriteit Consument en Markt profiteren vooral de olieproducenten en raffinaderijen van de hogere olieprijzen, die het gevolg zijn van de oorlog in Iran. De raffinaderijen maken nu vooral veel winst op diesel en kerosine. En er zijn 2 nieuwe besmettingen met het Hantavirus gemeld. Een Franse passagier van het Nederlandse cruiseschip is positief getest. Ze kreeg onderweg naar huis in het vliegtuig klachten en haar gezondheid gaat achteruit. Eerder bleek dat een Amerikaanse passagier ook het virus heeft, maar geen klachten heeft. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. Door een stevige wind voelt het nog kouder aan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM.

Drie sexy dames. Centerfold noemen ze zich. Zal ook geen toeval zijn. Dick Taylor was een van de grote successen. Een van de weinigen eigenlijk. Het was een korte carrière. Die niet voor iedereen even goed afliep trouwens van de zangeressen. Dit is deel 2. Je luistert naar de Uitzendkracht tot de maandagmorgen. We zijn er weer tot 1 uur. De Uitzendkracht op Twente FM.

Hij zingt er nog steeds, zelfs op zijn leeftijd. Do you think I'm sexy, Rod Stewart? Het wandelseizoen is weer lang en breed begonnen. Dat wil zeggen dat ook de Vierdaagses er weer aan zitten te komen. Zo wordt bijvoorbeeld de 63e editie van de Wandelvierdaagse Oldenzaal binnenkort gehouden. Dit jaar vanaf 26 tot en met 29 mei. Kan weer gekozen worden uit twee routes. Een korte route van 6 kilometer per dag. Of de wat langere route van 12 kilometer per dag. Inschrijven kan via de website wandelvierdaagseoldenzaal.nl.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. Het provinciebestuur beantwoordt vragen van politieke partijen steeds vaker te laat. Volgens de regels moeten antwoorden binnen 4 weken volgen. Maar vorig jaar kostte beantwoording gemiddeld 40 tot 60 dagen. Tot onvrede van provinciale staten. Zo zegt de SP dat trage beantwoording soms het werk van statenlid belemmert. Er is een groot tekort aan mbo-stageplekken in de zorg. Dat tekort is zelfs zo groot dat sommige opleidingen tijdelijk minder studenten toelaten. Ondertussen kampen huisartsen met het tekort aan studenten en met een gebrek aan tijd om ze op te leiden. En het vinden van een oplossing is niet bepaald eenvoudig. En op Vliegveld Twente wordt aankomende vrijdag de Europa Kids Run gehouden. Dat is een evenement voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, waarbij geld wordt ingezameld voor de strijd tegen kanker. Voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis verzocht de warming-up voor de deelnemers. Die kunnen kiezen uit 3 verschillende afstanden. Je leest er meer over op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Na een zonnig weekend is het vanmiddag een grijze middag met regen en niet warmer dan een graad of 11. Ook morgen verloopt regenachtig met dan 13 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Morgan Wallen en Tate McRae met What I Want. Op vrijdag 22 mei wordt op vliegveld Twente weer een bijzondere loop gehouden. De Europa Run en Enschede Marathon hebben namelijk de handen in elkaar geslagen voor de Europa Kids Run. Sportieve middag voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. De run wordt gehouden op de evenementenlocatie van het vliegveld, waarbij de kinderen aan warming-up een afstand lopen die gebaseerd is op hun leeftijd. Oudste kinderen lopen 2,4 kilometer, de jongste 800 meter en ze zamelen ook geld in. In dit geval is dat voor de palliatieve zorg voor mensen met kanker. Als kinderen zich willen aanmelden, kan dat via Team Acties voor Europa.

Madonna met Like a Virgin en Gabriella hoorde je met Cat's Eye. De Nationale Beweegweek voor Senioren zit eraan te komen. Volgende week, de week van 18 mei, wordt er landelijk extra veel aandacht geschonken aan laagdrempelige bewegenactiviteiten. Het is een gegeven dat de meeste senioren niet al te veel bewegen, terwijl dat juist zo goed is voor lichaam en geest. Velen willen dan ook wel meer bewegen, maar zijn onbekend met de toegankelijkheid hiervoor. Daarom schenkt ook de Twentse gemeente en sportclubs aandacht aan minder bekende opties, zoals bijvoorbeeld het walking voetbal, om er maar eentje te noemen. Denk je van, nou, ik ga even mijn voelsprieten uitzetten. Dat kan dus volgende week.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. Drie grote vakbonden zijn er klaar mee. Het kabinet krijgt nog 2 weken om bezuinigingen in de sociale zekerheid te schrappen. Anders komen er acties. En die stakingen gaan veel mensen raken, dreigen onder meer FNV en CNV. De bonden zijn tegen het verhogen van de pensioenleeftijd en de bezuinigingen op WW en WIA. Het aantal automobilisten dat zonder te betalen wegrijdt naar tanken is flink gestegen. Vooral in april gebeurt dat enorm veel. Bijna 50% meer dan een jaar eerder. Heeft alles te maken met de toestand in het Midden-Oosten. Daardoor zijn de prijzen aan de pomp recordhoog. Er zit geen schot meer in de zaak van de vermiste Tanja Groen en daarom sluit de politie en OM de zaak. Zelfs het uitloven van €1 miljoen voor de gouden tip heeft niet voor een doorbraak gezorgd. Tanja Groen verdween 33 jaar geleden toen ze van een studentenfeest naar huis fietste, 10 kilometer verderop. En Amerikaanse militairen die uit Duitsland vertrekken zijn welkom in Litouwen en Letland. We hebben goede banden met de VS en Donald Trump vindt ons goede bondgenoten, zeggen beide landen. Litouwen en Letland zien ook strategisch een groot voordeel. Amerikaanse troepen zitten dan dichter bij de Russische grens. Dan het weer van Weer Online. We trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

is toch een lekker album, hè, waar deze plaat op staat. Genesis en I Can't Dance. Aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag. Er zijn verschillende leuke activiteiten. Bijvoorbeeld op het terrein van Antje en Billy in Reutem-Weerselo. Daar staan namelijk de hele dag in het teken van de Hemelse Dag. Die begint om 12 uur, duurt tot 10 uur. Er is veel live muziek en gezelligheid. Het uitgebreide programma is terug te vinden op de website hemelsedag.eu.

Ja, lekker hits. Paul Russell, de voor Blondie. En een oudje van Steve Arrington en Feel So Real. Lekker, uit de jaren 80. Zondag 17 mei aanstaande, dan wordt in Doepark De Haag en Almelo de jaarlijkse lentefair gehouden. Het Natuurhuis Almelo pakt dan weer uit met een sfeervolle dag in het groen. Staan verschillende kramen met onder andere planten, stekken en bloemen. Verder is er ook live muziek van bijvoorbeeld The Unstoppables. En ook de Almeloze Stadskudde, onder leiding van Willem Dijkma, is aanwezig om geschoren te worden. De lentefair is gratis te bezoeken voor iedereen vanaf 11 uur tot en met 4 uur.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag. Het provinciebestuur beantwoordt vragen van politieke partijen steeds vaker te laat. Volgens de regels moeten antwoorden binnen 4 weken volgen. Maar vorig jaar kost de beantwoording gemiddeld 40 tot 60 dagen. Tot onvrede van provinciale staten. Zo zegt de SP dat trage beantwoording soms het werk van statenlid belemmert. Er is een groot tekort aan mbo-stageplekken in de zorg. Dat tekort is zelfs zo groot dat sommige opleidingen tijdelijk minder studenten toelaten. Ondertussen kampen huisartsen met het tekort aan studenten en met een gebrek aan tijd om ze op te leiden. En het vinden van een oplossing is niet bepaald eenvoudig. En op Vliegveld Twente wordt aankomende vrijdag de Europa Kids Run gehouden. Dat is een evenement voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, waarbij geld wordt ingezameld voor de strijd tegen kanker. Voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis verzorgt de warming-up voor de deelnemers. Die kunnen kiezen uit 3 verschillende afstanden. Je leest er meer over op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Na een zonnig weekend is het vanmiddag een grijze middag met regen en niet warmer dan een graad of 11. Ook morgen verloopt regenachtig met dan 13 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Valerie van Stevie Winwood en Lionel Richie Running with the Night. Morgen is er weer een OV-inloopspreekuur in Ootmarsum. Tijdens dit spreekuur is er ruimte om vragen te stellen in de breedste zin van het woord aan de OV-ambassadeurs. Ik heb het over het openbaar vervoer. Ze geven aan namelijk uitleg hoe je bijvoorbeeld een OV-pas of een OV-chipkaart werkt en hoe deze gebruikt kan worden met bijvoorbeeld ook voordeelkaartjes. En daarnaast is er uitgebreide kennis over het in- en uitchecken bij verschillende vervoerders. Daar lopen ouderen nog wel eens tegenaan. En dat zou je ook kunnen behouden om met het openbaar vervoer te gaan reizen. Als je aanwezig wilt zijn, het team is morgen dus in de bibliotheek van Ootmarsum. En dat is tussen 2:30 en 4:30.

Panic, The Rolling Stones en Undercover of the Night aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht voor 11 mei. En 11 mei 1973, dat was een bijzondere dag, want koningin Juliana beëdigde het nieuwe kabinet Den L. Het was tot toen de tijd de langste kabinetsformatie in de Nederlandse geschiedenis, 164 dagen. In het kabinet zaten ministers van de PvdA, PPR, D66, KVP,

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ah, de vakleur uit lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. Vanmiddag vertrekt de tweede repatriëringsvlucht vanaf Tenerife naar Eindhoven. Er vliegen zo'n 20 bemanningsleden mee van verschillende nationaliteiten. 2 gaan er in Nederland in thuisquarantaine. Het lege schip, de Hondius, vertrekt vanavond om 6 uur naar Rotterdam. Daar wordt het helemaal schoongemaakt. De GGD vindt het niet nodig om de 8 Nederlanders van de Hondius, die nu in thuisquarantaine zitten, te checken. Ze moeten 6 weken binnenblijven en mogen alleen naar buiten om een luchtje te scheppen. De GGD belt wel 2 keer per dag om te vragen hoe het met ze gaat. Maar langsgaan om te controleren doen ze dus niet. Als het kabinet doorgaat met de bezuiniging op uitkeringen, dan dreigen de grote bonden met landelijke acties. Ook het verhogen van de pensioenleeftijd moet van tafel. Het kabinet krijgt daar 2 weken de tijd voor. De bonden komen met het ultimatum, omdat er al maanden niks gebeurt en de bonden nu schot in de zaak willen hebben. En het boekje dat iedereen vorig jaar kreeg als voorbereiding op een noodsituatie is er nu ook in andere vormen. In braille, met een grote letter en ook voorgelezen. Dat is gelukt door onder meer de oogvereniging. Het is belangrijk dat mensen met een visuele beperking zich ook zelfstandig kunnen voorbereiden, zegt de directeur. Dan het weer van meer online. Er trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

van Ed Sheeran en Sapphire bij Twente FM. Het is maandag, het is 11 mei. En ja, we kunnen de lente voorlopig wel even uit ons hoofd zetten. Vanochtend regent het nog van tijd tot tijd. Vandaag wordt het maximaal 10 graden. En ja, om deze week maar eventjes niet te heel ver op de feiten vooruit te lopen. Warmer dan

Twente FM. Gisteren was het een mooie dag, want de FC Twente heeft Sparta Rotterdam compleet van de mat geveegd. Het werd 4-0 in de Grolsvesten. Onder andere Thomas van der Belt was een van de grote mannen. En ook Rots die maakte nog een doelpunt. En ja, het mooiste nieuws is nog dat Ajax verloor. Die deed dat in de allerlaatste minuut tegen FC Utrecht thuis. NEC ging onderuit bij Groningen. En dus staat FC Twente vandaag op een derde plek in de Eredivisie. En met nog één speelronde te gaan hebben ze het lot in eigen handen. Plek 3 betekent namelijk de voorronde van de Champions League. Ja, Enschede die droomt natuurlijk hard op, hè. Maar eerst moet volgende week nog eventjes gewonnen worden van PSV uit. En dat is altijd lastig natuurlijk. Maar ja, ze hebben het heft wel in eigen handen. En eigenlijk was dit scenario door niemand voorspeld. Want ja, de meesten dachten toch wel even dat NEC eventjes ging winnen bij Groningen. Ging niet gebeuren. 2-1 is het daar geworden. Ja, en Ajax heeft het ook verloren met 1-2. Dus ja, dat zijn geen verkeerde uitslagen als je het mij vraagt. Misschien dat ze volgende week ook nog even over PSV heen wandelen. Maar laten we daar nou niet te hard van stapel lopen, toch? Maar het zou mooi zijn, toch? Derde? Ja, ik vind het een mooie plek. Champions League voorrondes. Ik vind dat FC Twente dat wel weer een keer verdiend heeft. Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze maandagmiddag. Het is een beetje somber buiten. Ja, regent zo van tijd tot tijd. Af en toe ook wel een beetje droog. Maar het is grijs buiten. En het is ook niet heel erg warm, 10 graden. Dus ja, we moeten het maar even met de warmte op de radio doen. Zometeen gaan we lekker shuffelen in de Almeunige 999. Ook het streeknieuws komt er voor je aan. Maar eerst nog Katy Perry. Dit is Teenage Dream.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Wil jij €500 netto verdienen?
1: Wat?
4: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
1: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
4: Brusje doet meer met je.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag. Het provinciebestuur beantwoordt vragen van politieke partijen steeds vaker te laat. Volgens de regels moeten antwoorden binnen 4 weken volgen. Maar vorig jaar kost de beantwoording gemiddeld 40 tot 60 dagen. Tot onvrede van provinciale staten. Zo zegt de SP dat trage beantwoording soms het werk van statenlid belemmert. Er is een groot tekort aan mbo-stageplekken in de zorg. Dat tekort is zelfs zo groot dat sommige opleidingen tijdelijk minder studenten toelaten. Ondertussen kampen huisartsen met het tekort aan studenten en met een gebrek aan tijd om ze op te leiden. En het vinden van een oplossing is niet bepaald eenvoudig. En op Vliegveld Twente wordt aankomende vrijdag de Europa Kids Run gehouden. Dat is een evenement voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, waarbij geld wordt ingezameld voor de strijd tegen kanker. Voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis verzorgt de warming-up voor de deelnemers. Die kunnen kiezen uit 3 verschillende afstanden. Je leest er meer over op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Na een zonnig weekend is het vanmiddag een grijze middag met regen en niet warmer dan een graad of 11. Ook morgen verloopt regenachtig met dan 13 graden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

John Farnham en That Freedom. Hey, kun je nog herinneren dat het vorige week de anti-dieetdag was? Of geen dieetdag? Ja, zometeen de dag van. En ik kan je vertellen dat er meerdere varianten van bestaan. En dat we vandaag ook zo'nzelfde soort dag vieren. Nou, wat dat inhoudt, dat hoor je zometeen. Maar dit is muziek van Tina Turner en David Bowie.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: kunststof.nl/luister.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Een mooie tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De bonden dreigen met acties en als antwoord daarop komt minister Veilbrief met een voorstel om ze weer aan tafel te krijgen. Hij wil met ze praten over de bezuiniging op uitkeringen. Van de bonden moeten die binnen 2 weken verdwijnen. Veilbrief zegt dat hij graag wil praten, maar dat er wel ingegrepen moet worden in de uitkeringen. DigiD heeft last van een storing en daarom kan niet iedereen inloggen. Gebruikers van de app krijgen een melding dat die tijdelijk niet te gebruiken is. De website krijgt een foutmelding. Volgens DigiD wordt er hard gewerkt om de boel weer aan de gang te krijgen en is het geen DDoS-aanval. Vorig jaar zomer werd in een supermarkt in Vlissingen iemand doodgeschoten en het OM wil nu dat de schutter 14 jaar de cel ingaat. Begon allemaal met een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en een andere vrouw. Toen anderen zich daarmee gingen bemoeien, trok de verdachte een pistool en schoot 2 keer. En tientallen actievoerders lopen vanmiddag in een rouwstoet in Haarlem omdat de provincie Noord-Holland 100.000 ganzen wil doden. Dat moet om de natuur te beschermen, maar ook voor de veiligheid bij Schiphol, zeggen ze. Een actiegroep is het daar niet mee eens. Ze vinden het ecocide, omdat de biodiversiteit verdwijnt. Dan het weer van weer online. Er trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Beautiful. 5 Seconds of Summer, easier bij Twente FM.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Het is maandag 11 mei. Buiten in Twente is het bewolkt, een graad of 10. Kortom, het weer doet vandaag zijn best om je weer terug de bank op te sturen. Maar ik heb ook goed nieuws, want vandaag is het eet wat je wil dag. Ja, officieel. Iemand heeft dit bedacht, op papier gezet. En nu is er dus een officiële dag van. En ja, ik vind het eigenlijk wel een van de betere uitvindingen van de moderne mens. Je verzint wat, je zet het op papier en je kunt het gewoon vieren. Ja, eet dus wat je wilt. Geen calorieën, geen schuldgevoel. Geen calorieën tellen, moet ik zeggen natuurlijk. Geen schuldgevoel over dat extra koekje bij de koffie. Gewoon, waar heb je zin in? Dan eet je dat vandaag gewoon. Of ja, het is maandag, het is bewolkt en je verdient een stroopwafel. Of twee, of misschien gewoon een hele rol. Ja, het is jouw dag. Vandaag begint ook de Nationale Vogelweek. Een hele week lang aandacht voor de vogels om ons heen. De merels, de koolmezen, de roodbosjes die hier in Twente gewoon in je tuin zitten. Kijk maar eens goed. Ja, die zingen al de hele ochtend. Die hebben namelijk geen maandaggevoel. Die staan gewoon op en beginnen. Gewoon lekker zingen. Ja, misschien kunnen we daar iets van leren als mensen. Ja, stroopwafel bij, ramen open, even luisteren naar de vogels. Dan wordt zelfs een bewolkte maandag in Twente best oké. Toch? Nou, dat waren ze weer de dagen van vandaag. En morgen doen we gewoon weer een nieuwe versie natuurlijk. Hey, lekkere muziek voor je onderweg. Zometeen Go West met We Close Our Eyes. Maar eerst Bruno Mars. Dit is Risk It All.

Klanken van Michael Bublé met Everything. Hey, Kwik 20 die blijft meedoen om de titel in de vierde divisie D. Dat doet namelijk zondagmiddag bij Hogeland en komt daardoor op 4 punten van SVZW te staan. Ja, met nog 2 duels te spelen blijft het spannend in die divisie. Koploper SVZW speelde zaterdag op eigen veld tegen het al gedegradeerde HZVV. Met daar uiteindelijk 4-0. Ja, de wedstrijd tussen de Oldevesten 54 en TVC 28 eindigde in Steenwijk in een 6.

in kunnen gaan. Nou, ben heel benieuwd. Het is door de middag waar je naar luistert op deze maandagmiddag. Het is grijs en grauw buiten, 10 graden. Dus we moeten het maar op de radio een beetje gezellig maken. Zometeen het streeknieuws. Ook Miles Smith en Nal Horan komen er.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. Het provinciebestuur beantwoordt vragen van politieke partijen steeds vaker te laat. Volgens de regels moeten antwoorden binnen 4 weken volgen. Maar vorig jaar kostte beantwoording gemiddeld 40 tot 60 dagen. Tot onvrede van provinciale staten. Zo zegt de SP dat trage beantwoording soms het werk van statenlid belemmert. Er is een groot tekort aan mbo-stageplekken in de zorg. Dat tekort is zelfs zo groot dat sommige opleidingen tijdelijk minder studenten toelaten. Ondertussen kampen huisartsen met het tekort aan studenten en met een gebrek aan tijd om ze op te leiden. En het vinden van een oplossing is niet bepaald eenvoudig. En op Vliegveld Twente wordt aankomende vrijdag de Europa Kids Run gehouden. Dat is een evenement voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, waarbij geld wordt ingezameld voor de strijd tegen kanker. Voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis verzorgt de warming-up voor de deelnemers. Die kunnen kiezen uit 3 verschillende afstanden. Je leest er meer over op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Na een zonnig weekend is het vanmiddag een grijze middag met regen en niet warmer dan een graad of 11. Ook morgen verloopt regenachtig met dan 13 graden.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de N325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Met de aansluit met de A12 een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Living in another world, talk talk bij Twente FM. Hey, het is maandag en kan wel bijna zeggen bijna weekend, want het is een kort weekje. Woensdag hebben de meeste mensen alweer de laatste werkdag te pakken. Donderdag is het namelijk Hemelvaartsdag. Ja, en ik ging altijd fietsen met Hemelvaartsdag. Ik weet niet wat jij ging doen, maar of gaat doen. Maar ja, echt fietsweer wordt het niet echt. Nee, donderdag wordt ook misschien wel eens de ergste dag van de week qua regen. Dus misschien dat je een waterfiets kunt huren. Dan ben je in ieder geval al nat, hè? Nou ja, ik ben wel benieuwd wat jij gaat doen met Hemelvaartsdag. Of ga je nog even naar de camping? Want ja, ik heb even onderzoek gedaan. Er is in Twente geen campingplaats meer te krijgen. Alles staat vol, dus het wat ouderwets Nederlands kamperen met het kacheltje in de voortent. En hopen dat het niet te hard gaat regenen. Ja, daar moet ik het dan wel bij houden. Zometeen Wiz Khalifa en Charlie.

Is it any wonder bij Twente FM? Ja, zometeen gaan we eens eventjes de berichtenbox doorplunderen. Want ik zie een heleboel berichten binnenkomen van mensen die toch met Hemelvaartsdag nog lekker gaan fietsen. Of andere dingen gaan ondernemen. Dat zometeen na muziek van Maan en de jeugd van tegenwoordig. Dit is Naar de Maan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man die vorig jaar in de supermarkt in Vlissingen iemand doodschoot bij een ruzie, zou zijn daad niet hebben gepland. Daarom gaat het volgens justitie niet om moord, maar om doodslag en is 14 jaar cel geëist. De schutter zelf zegt dat hij uit paniek zijn pistool trok en schoot, maar dat gelooft justitie niet. Een vliegtuig van de KLM heeft op Malaga uren moeten wachten voordat het naar Schiphol kon door een dreigende situatie. Iemand aan boord had een wifi-hotspot op zijn telefoon of computer met de naam Allahu Akbar. Er is een bom aan boord. Het vliegtuig werd vervolgens binnenstebuiten gekeerd, maar er is niks gevonden. DigiD doet het weer. Het was een tijdje lastig om in te loggen op de app en website, maar die problemen zijn nu allemaal verholpen. DigiD wil niet zeggen wat er aan de hand was, behalve dat het geen DDoS-aanval was. DigiD is nodig om zaken te kunnen doen met de overheid, zoals je belastingen. En het al gedegradeerde NAC Breda heeft 200 kilometer gereisd voor 8 minuten wedstrijd tegen Heerenveen. Die werd gisteren gestaakt omdat NAC-fans vuurwerk hadden gegooid. 11 mensen zijn opgepakt. Restant van de wedstrijd is nu uitgespeeld, maar vanwege de veiligheid niet in Breda. Aan de stand veranderde niks. NAC won met 2-0. Het weer van Weer Online. Soms een bui en het is 10 tot 13 graden. Ook waait er een frisse noordwestenwind. Vanavond gaat het nog harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar wel droog en een graad of 12. En tot zover het ANWB-nieuws.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Bij knooppunt Velperbroek een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: bij Twente FM.
1: Door de middag met Mark Schepers.
0: Ja, ik vroeg net aan jullie van, wat ga je doen met Hemelvaartsdag? En jullie hebben daar een paar berichten op ingestuurd. Ik pak er even een paar bij. Marloes van Hengelo die zegt, we gaan met het hele gezin naar het Twickel. Lekker fietsen door de bossen en dan een ijsje in Delden. Ja, zo hoort Hemelvaart te zijn. Weer of geen weer, zeg maar Loes. Dat ijsje, dat komt er en dat ga ik 100% eten. Ja, nou ja, ijs is altijd lekker of het nou regent of niet. Nou, mocht je echt gaan duwtrappen, dan zou je misschien nog geluk kunnen hebben. Maar goed, ik durf daar nog niks over te zeggen, want het weer is niks zo veranderlijk als dat natuurlijk. Dus sterkte daarin bij je Twickel, Marloes. En heel veel plezier natuurlijk. Jan Willem uit Bonnen die zegt, niks bijzonders hoor. Lekker uitslapen en dan met de buren een bakje doen in de tuin. Valt het mooi weer. Daar gaat de barbecue aan. En wordt het geen mooi weer, dan wordt het de pizzarette bij ons in het keetje. Nou Jan Willem, ik zou zeggen, haal de pizzarette maar tevoorschijn. Want een barbecueetje aan met 10 graden, dat lijkt meer op een winterbarbecue. Hartstikke leuk, maar ja, die tijd hebben we nu al een klein beetje gehad. We hebben gewoon zin in een echte barbecue. Sandra uit Almelo, die zegt, wij trekken erop uit naar de Sallandse heuvelruggen. Even de benen strekken na al dat thuis zitten. En 's avonds lekker bij mijn moeder eten. Want dat hoort er toch wel een klein beetje bij ons. Een soort van traditie, zegt Sandra. Rick uit Oldendaal uit Oldenzaal die zegt, Hemelvaart is bij ons altijd voetbaldag. De jeugd heeft een toernooi en wij staan langs de lijn met een koffie en een vlag. Typisch Twents weekend, zegt hij. Nou, ook leuk natuurlijk. En dan zie ik ook dat er nog mensen naar Lonneker heen gaan. Lisbeth bijvoorbeeld, die gaat lekker naar de hemelvaartparty van het Sprakel in Lonneker. Ze gaat vooral voor de wens Sticky Notes. En Sticky Notes, ja, ik ken ze toevallig. Want het is een klein wereldje, hè. Zit een, iemand in de... Dan zou ik zeggen, de kolenkansen, wanneer je in de familie van...

Robbie Williams en Trippin'. Ja, en ik zou het bijna vergeten. Ook op deze druilerige dag draaien we hem gewoon. Eventjes dat momentje van rust. En dat past natuurlijk wel heel goed bij dit weertype. Je kunt namelijk alvast als je al thuis bent even het kacheltje aandoen. Een lekkere bak thee zetten. En dan domweg naar buiten staren hoe het regent en hoe vies weer het is. En dan is een plaat die je eventjes tot rust brengt natuurlijk helemaal op zijn plek. Dus weet jij er een? Laat het me weten. En wie weet hoor je hem zometeen terug in Houslow.

0: Gewoon bij Twente FM. En we gaan eventjes nostalgisch doen, kan ik je wel vertellen. Want ik krijg een heel leuk berichtje binnen. Ik heb er meerdere binnen gekregen trouwens. Dank je wel daarvoor. En blijf ze vooral insturen als die van jou vandaag niet voorbij komt. Maar we gaan even naar Anne uit Tubbergen. Ze zegt, mijn moeder van 81 luistert elke dag naar Twente FM. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Ze zit altijd in haar stoel bij het raam en kijkt naar buiten. Als ik bij haar ben, dan zetten we altijd even zo heerlijk rustig van Wim Sonneveld op. Ze lacht er altijd om en dan zegt ze, zo is het precies. Nou, ik moest eventjes nadenken hoe die ook alweer ging. Maar ze zegt er ook nog bij, mogen jullie die draaien? Nou, natuurlijk mag ik dat. Ja, als jij hem aanvraagt, dan gaan we hem ook gewoon draaien. Dus ik zou zeggen, ze zegt er nog bij, voor haar en voor alle andere Twentenaren die gewoon even niks hoeven, ga er even voor zitten, want dit is wel een stukje geschiedenis op Twente FM. De house slow can you go van vandaag is voor Anne uit Tubbergen en haar moeder.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?

0: Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een bestuurder is zondagnacht gewond geraakt nadat zijn voertuig in een sloot langs de Neerijssingel in Almelo terechtkwam. Het ongeluk gebeurde kort voor 8 uur. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De bestuurder is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto vervolgens uit de sloot getakeld en afgevoerd. De gemeente Hengelo voert vanaf vandaag onderhoudswerkzaamheden uit aan de Europalanen op bedrijf en terrein Westermaat. De werkzaamheden duren meerdere weken en de weg is tijdens die periode volledig afgesloten. De werkzaamheden worden geforceerd uitgevoerd om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen. Weggebruikers worden gevraagd rekening te houden met omleidingen. En de Art Brut Biennale in Hengelo beleeft dit jaar een bijzondere editie in de voormalige machinefabriek van Stork. Organisatoren Jan Doltus en Elvira van Eyl treden na deze internationale tentoonstelling terug als verantwoordelijke voor het evenement. De zoektocht naar geschikte opvolgers is wel al gestart. Deze kunstvorm kenmerkt zich door werken die puur op gevoel en zonder vaste regels zijn ontstaan. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag vallen nog enkele buien, maar komt de zon erbij? Bij een matige noordwestenwind is het wel fris en vanavond trekken ook buien over. En vannacht neemt de buiigheid dan weer verder toe.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files in het oosten van het land, tot beginnen de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug 10 minuten oponthoud. En de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum. Kleine 5 minuten vertraging door gaten in het asfalt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 2...

Ina en Had bij Twente FM. En ik krijg nog een berichtje van Thomas binnen. Die zegt, wat van plaat was dat net in de house, Slow Can You Go? Ik zat niet goed op te letten, maar ik werd er zo lekker rustig van. Nou, Thomas, dat is nou helemaal de bedoeling. En zo heet de plaat ook eigenlijk. Het was Wim Sonneveld, maat. Wat heerlijk, oh nee, zo heerlijk rustig, moet het goed zeggen. Maar ja, is muziek uit lang vervlogen tijd, kun je wel zeggen. Maar ja, het past precies bij vandaag, hè. Lekker rustig, niks doen, lekker bakje thee in de hand en naar het luchtledige staren. Daar gaan we de dag wel mee doorkomen natuurlijk. Hey, eventjes richting een guilty pleasure, hoor, want dit is ook wel lekker. The Backstreet Boys en I Want It That.

Twente FM. En zo zijn we de middag weer doorgekomen. De maandag zit er alweer op. En morgen kunnen we de week alweer door midden hakken. Hoe fijn is dat? Woensdag alweer lekker. Bijna weekend. Ik hou ervan. Hey, de man die weer helemaal fris en fruitig het weekend uit is gekomen. Dat is Jordy Goorman. Zometeen Twente komt thuis van 4 tot 7. De laatste nieuwtjes uit Twente. En natuurlijk de lekkerste muziek voor onderweg in de auto. Wat mij betreft maak er nog een mooie middag van. En wij spreken elkaar morgen weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almin.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag was vorige week een explosie bij het partijkantoor van D66... en het OM is nu met een verdenking gekomen. De verdachte zou de aanslag hebben gepleegd met een terroristisch oogmerk. Hij wil D66 dus bang maken. Er waren op dat moment tientallen mensen binnen, maar niemand raakte gewond. In Apeldoorn is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen een gepland asielzoekerscentrum, en de politie zegt nu dat daarbij 12 mensen zijn opgepakt. Ze hadden bij een rotonde dingen gesloopt en vuurwerk afgestoken. Een van hen moest een nachtje op het bureau blijven. Hij had een agent beledigd. Een verkeersregelaar die gisteren ruzie kreeg met een stel op de A2 bij knooppunt Everdingen gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij een afzetting wilde hij ze er niet doorlaten. Hij kreeg een klap en werd 10 meter meegesleurd op de motorkap. Stel zei dat ze haast hadden omdat er iets heftigs was gebeurd in de familie. En in de rechtbank stond vandaag een man die meegeholpen heeft bij de kunstroof in het Drents Museum. Hij was er zelf niet bij in Assen, maar hij had wel een ander kenteken geregeld voor de vluchtauto. Daar heeft hij nu een taakstraf voor gekregen. Bij de roof werd geleende Roemeense kunst gestolen die intussen weer terug is. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een bui. Vanavond en vannacht gaat het harde waaien met in het noordwesten zelfs kans op zware windstoten. Morgen bewolkt er op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en Knooppunt Velperbroek is de vertraging een kwartier. Op de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum 10 minuten vertraging door slecht wegdek. Daar is de linkerrijstrook dicht. En op de N325 Nijmegen richting Knooppunt Velperbroek tussen Huissen en Velperbroek 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een bestuurder is zondagnacht gewond geraakt nadat zijn voertuig in een sloot langs de neerrijssingel in Almelo terechtkwam. Het ongeluk gebeurde kort voor 8 uur. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De bestuurder is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto vervolgens uit de sloot getakeld en afgevoerd. De gemeente Hengelo voert vanaf vandaag onderhoudswerkzaamheden uit aan de Europalaan en op bedrijventerrein Westermaat. De werkzaamheden duren meerdere weken en de weg is tijdens die periode volledig afgesloten. De werkzaamheden worden geforceerd uitgevoerd om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen. Weggebruikers worden gevraagd rekening te houden met omleidingen. En de Art Brut Biennale in Hengelo beleeft dit jaar een bijzondere editie in de voormalige machinefabriek van Stork. Organisatoren Jan Doltus en Elvira van Eil treden na deze internationale tentoonstelling terug als verantwoordelijken voor het evenement. De zoektocht naar geschikte opvolgers is wel al gestart. Deze kunstvorm kenmerkt zich door werken die puur op gevoel en zonder vaste regels zijn ontstaan. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag vallen nog enkele buien, maar komt de zon erbij. Bij een matige noordwestenwind is het wel fris en vanavond trekken ook buien over. En vannacht neemt de buiigheid dan weer verder toe.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek is de vertraging een kwartier. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 20 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De man die vorige week iets liet ontploffen bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terreur, zegt het OM. Het pand raakte beschadigd, maar de mensen die binnen waren kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Het waren tientallen jongeren die vergaderd hadden en stonden op het punt om weg te gaan. Bij een uit de hand gelopen protest tegen een asielopvang in Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen opgepakt. De meeste omdat ze vuurwerk afstaken en dingen hadden gesloopt. Sommigen wonen ergens anders. Het was het zoveelste protest tegen de komst van asielzoekers en vanavond staat er weer één gepland. Een Amerikaan die onder meer verdacht wordt van een moordpoging op president Trump spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij probeerde vorige maand schietend een zaal binnen te dringen waar Trump en zijn regering waren voor het jaarlijkse diner met journalisten. Beveiligers wisten hem te overmeesteren. Hij kan levenslang krijgen. En er is een documentaire gemaakt over de gijzeling vorig jaar in Ede. Daar hield een gewapende man in een café 4 medewerkers vast. 7 uur later was iedereen bevrijd en werd de man opgepakt. In de docu van Jessica Valerius vertellen medewerkers hoe bang ze waren. Het wordt later deze maand uitgezonden door de NPO. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het harder waaien, met in het noordwesten zelfs kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog, dan een graad of 12. En tot zover het ANWB-nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en knooppunt Velperbroek is de vertraging een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een half uur vertraging door slecht wegdek. Daar is ook een rijstrook dicht. En bijna een uur vertraging nu op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen het Gelredoom en Velperbroek. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A12 bij de IJsselbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.

0: Of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een bestuurder is zondagnacht gewond geraakt nadat zijn voertuig in een sloot langs de Neerrijssingel in Almelo terechtkwam. Het ongeluk gebeurde kort voor 8 uur. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De bestuurder is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto vervolgens uit de sloot getakeld en afgevoerd. De gemeente Hengelo voert vanaf vandaag onderhoudswerkzaamheden uit aan de Europalaan en op bedrijventerrein Westermaat. De werkzaamheden duren meerdere weken en de weg is tijdens die periode volledig afgesloten. De werkzaamheden worden geforceerd uitgevoerd om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen. Weggebruikers worden gevraagd rekening te houden met omleidingen. En de Art Brut Biennale in Hengelo beleeft dit jaar een bijzondere editie in de voormalige machinefabriek van Stork. Organisatoren Jan Doltus en Elvira van Eil treden na deze internationale tentoonstelling terug als verantwoordelijke voor het evenement. De zoektocht naar geschikte opvolgers is wel al gestart. Deze kunstvorm kenmerkt zich door werken die puur op gevoel en zonder vaste regels zijn ontstaan. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag vallen nog enkele buien, maar komt de zon erbij. Bij een matige noordwestenwind is het wel fris en vanavond trekken ook buien over. En vannacht neemt de buiigheid dan weer verder toe.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek is de verdraging 20 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een ruim een half uur oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. En een uur verdraging op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek vanaf het Gelredome. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vet je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunst of kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ah, de vakluw losse. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieseveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Frieseveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Universiteiten in ons land kampen nog altijd met problemen door de hack van Amerikaanse onderwijssoftware, meldt BNR. Studenten en docenten kunnen niet in het lessysteem en volgens de Universiteit Twente gaat de overlast nog de hele week duren. De meeste colleges zouden wel gewoon doorgaan. Op Tenerife vertrekken vandaag twee vliegtuigen met passagiers en bemanningsleden van vierenschip Hondius. De vluchten zijn georganiseerd door Nederland en Australië en gaan naar Eindhoven. Er is zeker één Nederlander aan boord. Het ophalen begon gisteren, toen kwamen 8 Nederlanders terug. De Duitse politie heeft met de arrestatie van een jongen van 17 misschien een bloedige aanslag verijdeld. Het OM denkt dat hij wilde toeslaan bij een winkelcentrum, politiebureau of bar. De verdachte is een bewonderaar van terreurgroep IS en had spullen waarmee je een bom kan maken. Hij wordt nu psychisch onderzocht. En de Keukenhof blijft een hit. Het bloemenpark in Lisse is elke lente maar 2 maanden geopend, maar ook dit keer liepen er weer bijna 1,5 miljoen bezoekers rond. Onder de Keukenhof-toeristen waren veel Duitsers, Amerikanen, Fransen en Britten. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog. Dan een graad of 12. En tot zover het ANWB-nieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 40 kilometer file in het oosten van het land. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort is de vertraging 20 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 15 kilometer file en een half uur vertraging. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredoom en Velperbroek. 35 minuten oponthoud. En op de A348 Doesburg-Arnhem bij Velperbroek ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM.

0: Twente. Dit is het Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In de nacht van zondag op maandag brak rond 3 uur brand uit in een bijgebouw aan de Amptstraat in Almelo. Het bijgebouw was verbonden met de naastgelegen woning. De brand was korte tijd uitslaand, maar de brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Het bijgebouw liep aanzienlijke schade op. De woning raakte beschadigd door rookontwikkeling. In de burgerzaal van het Enschedese stadhuis herdachten zondag ruim 100 mensen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, waarvoor dit jaar struikelstenen zijn gelegd. In totaal werden er 26 stenen geplaatst achter 20 persoonlijke verhalen van vervolgde, gedeporteerde of vermoorde inwoners. Burgemeester Roelof Bleker sprak over het gezin Neter, dat tijdens de oorlog ondergedoken zat in een kiphok op landgoed De Welen. En zondagavond rukte hulpdiensten massaal uit naar de Marsilenierslaan in Losser na een ongeval waarbij vermoedelijk een crossmotorrijder betrokken was. Een crossmotor zou in een diepe sloot zijn beland, maar bij aankomst van de hulpdiensten was het voertuig verdwenen. Brandweer en ambulancepersoneel haalden een persoon uit het water. Het slachtoffer is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond trekken ook buien over, bij soms stevige wind. Komende nacht neemt de buiigheid geleidelijk wel af. De minima liggen rond de 5 graden. Morgen is het een stuk rustiger, zullen de droge perioden overheersen en schijnt de zon wat vaker.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en knooppunt Velperbroek is de vertraging 20 minuten. Daardoor ook file op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Huissen en Velperbroek. Ook 25 minuten vertraging. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum is nu ook nog een ongeluk gebeurd. Er was al een rijstrook dicht door slecht wegdek. Nu is ook nog de rechte rijstrook dicht. Vanaf het harde is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsch.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsch.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Dick Advocaat gaat toch met Curaçao naar het WK, meldt het AD. Bondscoach Fred Rutte heeft zich teruggetrokken onder druk van spelers en sponsors. Advocaat wist Curaçao naar het WK te loodsen, maar daarna stopte hij ermee vanwege zijn zieke dochter. Het gaat nu beter en daarom stond Advocaat open voor een terugkeer. Op een school in Leiden is een gedenkplek gemaakt voor het 15-jarige meisje dat gisteren meedeed aan de halve marathon en overleed. Haar schoolgenoten hebben bloemen neergelegd en berichtjes achtergelaten. De ouders van het meisje zeggen in een verklaring: ze had goed getraind en wist wat ze deed. In Spanje is een Duits stel veroordeeld dat hun 3 kinderen jarenlang gevangen hield in een ernstig vervuild huis. Ze werd begin vorig jaar bevrijd door een agent en die omschreef het als een horrorhuis. Het stel moet bijna 3 jaar de cel in en zei dat ze hun kinderen wilde beschermen tegen enge ziektes. En een Amerikaanse krant schrijft dat de uitslag van het Songfestival makkelijk te beïnvloeden is als een paar honderd man samenspannen bij televoten. De krant deed onderzoek omdat Israël vorig jaar ook zoiets uitspookte en de publiekstemming won. De organisatie van het Songfestival wilde niet reageren. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. En tot zover het ANWB-nieuws.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en Westervoort is de vertraging 10 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Joan Jett en de Blackhearts. I love rock and roll.
1: Dit is de Twente FM avonddienst met Richard de Vetter.
0: Ja, goedavond. Welkom bij de Twente FM maandagavonddienst. Jouw wekelijkse escape from reality. Ik hoop dat je een beetje een mooi weekend hebt gehad. En dit is de start van het toewerken naar waarschijnlijk weer een lang weekend voor je. Hemelvaart staat namelijk bijna voor de deur. Oftewel, je hebt nog 2 dagen om je fiets nog even een beetje goed na te kijken en de bandjes even vol verse lucht te pompen. Zodat je goed voorbereid gaat beginnen aan het douwtrappen aankomende donderdag. Maar goed, zover is het nog lang niet. Ik heb weer 2 mooie uurtjes voor je die ik mag vullen met de fijnste muzikale pareltjes en natuurlijk informatie uit de regio. Over onder andere, nou ja, goed nieuws voor de liefhebbers van live muziek. Festival Hopnop keert na 2 jaar afwezigheid terug in Almelo. Hopnop blijft gratis en dit is, het is voor dit jaar het eerst een 2-daags festival. En later dit uur vertelt Gabriel Urugoglu je daar echt alles over. Verder heb ik nog iets na 7:30 de 80-90-100 regeling met een song uit de 80s, de 90s en de Zero's. Met vanavond erin een song die gaat over het je laten, laten wakker bellen door een hotelreceptie. En ik spreek zo meteen weer met Robert Kremer, de belangrijkste evenementen door van deze week onder de noemer van Twente Rocks. En het volgende uur heb ik nog een speciaaltje voor je. Dan bel ik met Loek uit Enschede. Loek heeft net een nieuwe single uit en wij willen daar natuurlijk alles over weten. Dat straks. Eerst verder met Limp Bizkit en Behind Blue Eyes. En daarna ja, een plaat. We hebben hem al, ik heb hem ook al heel vaak gedraaid hier op Twente FM. Where's My Husband Ray? Maar het album van Ray, ik probeer het al weken te pakken te krijgen, is niet te krijgen. Omdat het gewoon iedere keer uitverkocht is. Een van de beste platen van, tenminste de best verkopende platen van dit moment. Kon er echt niet aankomen. Maar eindelijk, afgelopen weekend had ik hem. Dus ik heb mooi zitten luisteren. Echt een aanrader. Zometeen hoor je Where Is My Husband.

0: Ja, Ray en Where's My Husband. Volgens mij was het nog niet zo heel lang geleden in de Ziggo Dome. Een lovende kritieken. Een fantastische show. Ik heb nu dat album te pakken gekregen. En dat is zeker de moeite waard. Een beetje musical-achtig. Dus het is niet iets wat je moet doorskippen. Je moet er wel even goed naar luisteren. Verder met het overzicht van de evenementen van komende week in Twente. Die nog niet uitverkocht zijn. Waar je dus nog naartoe kan gaan. Onder de noemer Twente Rocks. Natuurlijk heb ik hiervoor weer Robert aan de andere kant van de lijn hangen. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Hoe maakt u het?
1: Ja, goed. We hebben een korte werkweek, hè?
0: We hebben een korte werkweek. Drie dagjes, hè? In principe. Ik doe vrijdag ook nog mee, maar heel veel mensen hebben vrijdag ook vrijgenomen, volgens mij.
1: Ja, nou goed. Dan breekt de week toch zo helemaal vast, dag.
0: Daarom. Maar dan zijn er ook wel wat dingetjes, denk ik, te doen deze week, of niet?
1: Ja, er zijn wel wat dingen te doen. Ik ga eigenlijk van zaterdag terug naar Hemelvaart.
0: Oké, duidelijk.
1: Ik begin even met Never Too Late. En dat is een clubavond in Dancing Lust in Hengelo. Dat is op de Hazemeijer. Er zijn nog kaarten voor. Het is een beetje house, melodic techno. En voor de liefhebber is dat wel een toffe avond. Met een goede line-up. Het zegt mij niet zo heel veel, maar Mitch de Klein, Lub One, Real, Jerobi, Bartek treden daarop. Dat schijnen wel goede namen te zijn in het clubcircuit.
0: Ja.
1: En dan gaan wij naar even kijken naar vrijdag. Vrijdag staat The Outstand en The Reservoir in Enschede. Metropool in het Voorcafé kun je gratis naartoe. En de Outstand is een jonge, energieke pop-rockband. Geïnspireerd door rock van de jaren 2000, begin 2000. Mm-hmm. Ja, het is gewoon een heerlijke band. En die andere band, dat is De Revoir. En De Revoir, ja, ik denk dat ik het goed uitspreek. Maak een lekkere alternatieve rock. Shoegaze, trip-hop. Dus daar kun je gratis naartoe. Dat is vrijdagavond in Metropool Enschede in de Voorcafé.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we vrijdagavond naar jazzpodium De Tor.
0: Waar is dat ook alweer?
1: Dat is, ja,
0: Almelo?
1: Wat zeg je?
0: Waar is dat ook alweer? Almelo?
1: Ja, jazzpodium De Tor is Enschede.
0: Oh, Enschede.
1: En daar staat voornamelijk... Ik ben er nog nooit geweest, maar volgens mij moet ik dat eens gaan doen. Want het schijnt een heel mooi zaaltje te zijn.
0: Oké.
1: Okay. Knus. En daar staat lekkere jazz. Amerikaanse jazz. Dus dat is vrijdagavond. De band heet Michael Moore Universe Quartet. En het is nog niet uitverkocht. Het is ook hij is verplaatst, want dit concert vond eerder dit jaar plaats. Dus nu kun je de schade inhalen. 15 mei, vrijdag.
0: Altijd goed.
1: En dan gaan we over naar Hemelvaart. 14 mei, Oogst. Oogst in Hengelo. Het culturele platform, denk dat ik het zo moet noemen. Ja. Staat Baron. Heerlijke Balkan rock. En dat kun je gratis naartoe. Dat is in de open lucht, maar volgens mij is dit in de loods van Oogst. Die altijd wel heel tof eruit ziet.
0: Ja, sta in ieder geval een klein beetje droog, want er kunnen wel wat spetters vallen volgens mij.
1: Ja, het is gewoon ook... ik hoop dat het weer een beetje goed is. Ook met Hemelvaart, want dat is nog wel afwachten. En in Enschede is Green Vibrations... En dat is techno, hip-hop, drum en bass. En er staan food trucks. Daar moet je volgens mij een kaart voor hebben. En Jana Rock is Hemelvaartsdag in Diepenheim. En dat is ook een heel tof festival. Daar hebben wij afgelopen donderslag ook aandacht aan besteed. Dus, dus daar staan ook wel hele toffe bands. Onder andere The Grand East.
0: Altijd de moeite waard. Hey.
1: En het is gewoon altijd goed. En dan is aan het kijken de Merlands, Postmodern Clarity. En wel leuk om te benoemen, er is ook een Janna's voorspel. En dat is de avond ervoor. Daar staan Muggy en de Merlands. En dat is eigenlijk de avond voor Janna Rock. Nou, dat is in het pand van Janna zelf.
0: Dat is binnen volgens mij. Hè? Het festival op Hemelvaartsdag is buiten, maar dit is dan binnen.
1: Ja, klopt. Dat is binnen. Er staan twee bandjes binnen, de avond ervoor. En eigenlijk lekker warm draaien voor Janna Rock. En de dag daarna is, barst het los.
0: Ja, en die woensdagavond is dan die woensdagavond is wel een beetje garage rock, hè? Dus wel wat steviger.
1: Ik verstand je heel slecht.
0: Oh, die woensdagavond is wel garage rock, dus het is wel even tandje erbij, even wat steviger.
1: Ja, even tandje erop. Maar dat is, ja. Dat is op zich niet erg, want ik denk dat het ook wel een heerlijke dampende sfeer is in het pand van Diana. Mm-hmm. En de dag daarna staat onder andere The Grand East. En dat is Diepenheims trots, hè. De mannen komen uit Diepenheim. Die sluiten het festival af. En volgens mij had jij ook nog wat klaarstaan. En dat is Marieke Schenk, hè?
0: Ja.
1: En die treedt daar ook op. En zij heeft een prijs gewonnen afgelopen Booster Festival.
0: Okay.
1: De single Radar is de beste track van 2025.
0: Oh, oké. Dat wist ik niet. Want ze heeft ook net een nieuwe. Ik heb de nieuwe single klaarstaan. Want ze gaat snel door met de hits schrijven. Maar Radar heeft dus vorig jaar een prijs gewonnen eigenlijk.
1: Ja. De popprijs. Beste track van Overijssel. En ze was ook genomineerd voor de Drents Talentprijs Cultuur 2025. En jij zei, waar kwam ze vandaan, zei je?
0: Zwolle. Ze komt uit Zwolle.
1: Oké. Misschien zit er Drents bloed in, maar hier staat, ik lees het ook toevallig op internet, hoor. Drents Talentprijs Cultuur 2025 genomineerd. Dus er zal misschien wel iets,
0: Ja, er staat bij haar in ieder geval, staat Zwolle erbij. Maar misschien dat ze daar op de kunstacademie zit. Dat zou ook best kunnen, hoor.
1: Dat maar anders win je ook niet op het Booster Festival iets. Want dat is toch wel Overijssel.
0: Ja. Zeker.
1: Denk ik, Overijssel gerelateerd. Maar dat maakt niet uit. Het is gewoon heel erg veelbelovende prijs. En Marieke Schenk die gaat het denk ik wel maken. Gezien alle prijzen die ze wint en nummers die ze uitbrengt.
0: Dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Dus als je daar kan je in ieder geval gratis naartoe aanstaande Hemelvaart in... waar is het ook weer? In
1: Diepenheim.
0: Diepenheim, tuurlijk. Met een D. Diepenheim.
1: Ik
0: Jaan
1: zeg
0: Nagel.
1: Altijd Deep.
0: Wat zeg je?
1: Deep. Deep, zeggen we altijd in Twente.
0: Deem?
1: Deep.
0: Oh, dat is voor mij weer iets nieuws. Dus, als mensen daar naartoe gaan, dan is zeg maar links bij Goor linksaf. Dan ben je er in ieder geval.
1: Bij Goor linksaf.
0: Dan gaat het goed komen.
1: Dus, genoeg te doen.
0: Robert, jij bedankt weer voor het overzicht. En ik spreek jou zeker volgende week weer.
1: Ja.
0: Oké, tot
1: volgende
0: week.
1: Jo.
0: Marieke Schenk hadden we net even over. Uit Zwolle. Die vertegenwoordigt een nieuwe generatie nederpop. Het is een beetje een unieke mix van pop, rock en elektronica. En het zijn een beetje catchy melodieën. En ze heeft ook een flink wat energie. Podiumenergie laat ze altijd zien en horen. En ik denk dat ze klaar is om het grote publiek te veroveren in de popscene. Dat kun je zelf oordelen. We gaan even haar nieuwe plaat draaien. Gebruiksaanwijzing. Dit is Marieke Schenk.

0: Ronnie Flex en Roxy Dekker en gaan we weg. Zometeen de 80-90-100 regeling. En natuurlijk ook nog nieuws uit de regio over het Hopnop Festival. Dat na 2 jaar afwezigheid weer terug is in Almelo.
1: Wil jij €500 netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf.

0: naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In de nacht van zondag op maandag brak rond 3 uur brand uit in een bijgebouw aan de Amptstraat in Almelo. Het bijgebouw was verbonden met de naastgelegen woning. De brand was korte tijd uitslaand, maar de brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Het bijgebouw liep aanzienlijke schade op. De woning raakte beschadigd door rookontwikkeling. In de burgerzaal van het Enschedese stadhuis herdachten zondag ruim 100 mensen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, waarvoor dit jaar struikelstenen zijn gelegd. In totaal werden er 26 stenen geplaatst achter 20 persoonlijke verhalen van vervolgde, gedeporteerde of vermoorde inwoners. Burgemeester Roelof Bleker sprak over het gezin Neter, dat tijdens de oorlog ondergedoken zat in een kiphok op landgoed De Welen. En zondagavond rukte hulpdiensten massaal uit naar de Marsilenierslaan in Losser na een ongeval waarbij vermoedelijk een crossmotorrijder betrokken was. Een crossmotor zou in een diepe sloot zijn beland, maar bij aankomst van de hulpdiensten was het voertuig verdwenen. Brandweer en ambulancepersoneel haalden een persoon uit het water. Het slachtoffer is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond trekken ook buien over, bij soms stevige wind. Komende nacht neemt de buiigheid geleidelijk wel af. De minima liggen rond de 5 graden. Morgen is het een stuk rustiger, zullen de droge perioden overheersen en schijnt de zon wat vaker.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

zijn eigen Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing. Je luistert steeds naar Twente FM, hier de avonddienst. Aangeland bij de 80-90-100 regeling, een nummer uit de jaren 80, de jaren 90 en de zeros. Zometeen uit 1987, Pebbles and Girlfriend, daarna In Excess met Disappear uit 1990. En als laatste uit 2007, ja, ik mag wel zeggen een wake-up call. Maroon 5 met Wake Up Call. En zo mag je deze tweede single van het album It Won't Be Soon Before Long van Maroon 5 ook best noemen. Iedereen die nog niet wakker was geschud door Makes Me Wonder, die was dat zeker na het horen van de eerste seconde van Wake Up Call. Het is een aanstekelijk elektrodeuntje aan het begin. En dat zet eigenlijk de toon voor het hele nummer. De kenmerken, de Maroon 5 sound doet daarna de rest. Het was een beetje aan het begin, in de beginperiode van Maroon 5. Wist je trouwens dat een wake-up call vaak gebruikt werd of wordt, ik weet niet of het nog steeds wordt gebruikt, in een hotel? Dan geef je bijvoorbeeld bij de receptie door hoe laat je wakker gebeld wilt worden en zij regelen dan het telefoontje in de ochtend. Ik moet zeggen, ik heb daar vaak gebruik van gemaakt, maar ik denk dat het niet meer vaak voorkomt dat je deze service gebruikt, doordat je gewoon altijd een mobieltje bij hebt waar een alarm op zit. Anders moest je altijd vroeger moest je een alarmklok meenemen of je moest een heel zware horloge hebben met een pieper op. Maar je kon gewoon even bij de hotelreceptie vragen, hey, bel me even om 7:30 wakker en dan kom ik naar het ontbijtje toe. Dat hoeft nu niet meer. Maroon 5 dus met Wake Up Call. Maar voor zover is, eerst uit 87, Pebbles and Girlfriend.

0: De 80-90-100 regeling met uit de 80s. Pebbles met Girlfriend uit de 90s in excess. Ja, het blijft gewoon een fantastische plaat, een fantastische band trouwens. Disappear en uit de Zero's als laatste. Maroon 5 en de Wake Up Call. En dan ja, zijn we samen weer aangeland bij...
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, dit keer met goed nieuws voor liefhebbers van live muziek. Namelijk het festival Hopnop. Die keert na 2 jaar afwezigheid weer terug in Almelo. Ja, Hopnop blijft gratis en is dit jaar voor het eerst 2-daags. Wij spraken hierover met Gabriel Urogoekloe.
2: We geven ruimte voor talent. Voor de vrijdag en de zaterdag, einde van de middag, begin van de avond. Dus om op groot podium op te treden. Ze moeten goed kunnen zingen en spelen. Rock en pop, denk ik, in die richting. Dus we gaan... meer naar de popkant op de vrijdag en meer naar de rockkant op de zaterdag, ouderwets. Dus we gaan proberen in 2 voorrondes wat talenten te selecteren. Ik merk wel, bij de stam hebben we wel eens 2-3 keer per maand live bands. En je ziet wel eens talenten uit de regio. En daar is eigenlijk door ontstaan eigenlijk. En we dachten, ja, we geven ze een podium. En daarin. En ja, het waren echt het zijn leuke bandjes. Linkjes sturen wat ze doen. Er wordt een selectie uitgemaakt. We hebben al behoorlijk wat aanmeldingen. Dus ze kunnen via Studio 15 talentenhuis. Daar doen we de samenwerking mee. En ze kunnen zich inschrijven of via ons rechtstreeks. En daar gaan we een selectie uit maken. En dan laten ze optreden met de jury ervoor. De opname is 26 juni, 26 en 27 juni. Vrijdag en zaterdag. En talentenjacht is op 21 mei en 28 mei.

0: Absolute Beginners van David Bowie. Zometeen ben ik terug met nog een uur avonddienst. Met daarin een gesprek met Loek uit Enschede, die zojuist een nieuwe single heeft uitgebracht.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon laag. Gezet, hè?

0: Luister. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Helmond zijn huizen doorzocht in een onderzoek naar drillrappers. Op internet gaan rapfilmpjes rond van de jongeren en daarin zijn ze te zien met bivakmutsen op en wapens in hun handen, zoals pistolen en boksbeugels. De politie heeft wapens in beslag genomen en er is één iemand opgepakt. Het OM heeft 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een man uit Leiden die zijn vriendin zou hebben vermoord met een hondenriem. Hij zou er hebben gewurgd, al beweert hij zelf dat ze zelfmoord had gepleegd. Maar het lijkt alleen maar zo, zegt het OM. De vrouw was moeder van twee kinderen. Goed nieuws voor mensen met een kaartje voor het housefeest dat het weekend op het laatste moment werd afgeblazen in Amsterdam. De 20.000 gedupeerden krijgen compensatie, zegt de organisatie bij AT5. Het festival werd zaterdag onverwacht gecanceld omdat een grote tent op het terrein niet veilig zou zijn. En de Bond van Curaçao maakt morgen bekend of Dick Advocaat terugkeert als bondscoach, zoals het AD meldt. Er is dan een persconferentie. Na het bereiken van het WK stopt de advocaat ermee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Zijn vervanger Fred Rutte is al opgestapt. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. En tot zover het ANWB-nieuws.
8: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: is niet Prince and the Revolution, nee. Dit is de latere band van Prince, The New Power Generation en Cream.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: En welkom terug bij de Avonddienst hier op jouw Twente FM. Mooi dat je erbij bent. Zometeen heb ik contact met Loek Swinkels uit Enschede, die zojuist een nieuwe single heeft uitgebracht. En hij doet dit jaar ook mee aan de popronde. En er is een EP op komst. Het lijkt me een heel druk, maar wel een mooi jaar voor hem. Straks meer hierover. Ik heb ook nog een nieuwe single van Midnight Motel voor je klaarstaan. En op zaterdag 30 mei kan je de band zien in Metropool Hengelo. Want dan presenteren ze hun gloednieuwe LP die je daar ook op vinyl kan aanschaffen. En verder nog informatie uit de regio over Randrock in Vriezenveen, dat zich klaarmaakt voor weer een nieuwe editie op Hemelvaartsdag. En natuurlijk ook de fijnste muziek van Lady Gaga onder andere. Maar nu eerst...

0: Lady Gaga en Just Dance. En daarvoor hoorde je Chalk Talk, Life's What You Make It. En dan gaan we naar waar ik elke week eigenlijk aandacht aan besteed. Muziek uit de regio, heel erg belangrijk. En vanavond heb ik contact met Loek Swinkels uit Enschede. Goedenavond, Loek.
1: Hallo, goedenavond.
0: Alles goed met je?
1: Zeker, heel goed. Ja hoor.
0: Nou zeg ik de hele tijd Loek Swinkels uit Enschede. Maar volgens mij kom je oorspronkelijk niet uit Enschede, maar ik dacht uit Wageningen.
1: Ja, dat klopt. Ik studeer nu in Enschede aan het conservatorium hier.
0: Ja.
1: Maar zelf kom ik eigenlijk uit Wageningen, dat klopt.
0: Oh, dat was mijn volgende vraag. Wat brengt je naar Twente? Maar dat is dus ding bij Artes, hè, zit je?
1: Ja, Artes, conservatorium.
0: En hoe lang mag je nog?
1: Ik mag nog 1 jaartje. Ik zit nu in mijn 3e jaar.
0: Dus. Ah, oké. Okay. Dus dat schiet al aardig op.
1: Zeker.
0: En ik neem aan dat daar ook eigenlijk jouw artistieke start vandaan komt. Of heb ik het dan mis? Of ben je al langer bezig met muziek?
1: Nou, eigenlijk ben ik best wel heel mijn leven bezig al met muziek.
0: Ja.
1: Maar dit EP die is eigenlijk al veel eerder daarvoor ontstaan. Ik denk dat het eerste moment dat Looking at You, dat er de demo van kwam, was wel 4 jaar geleden of zo.
0: Ja.
1: En ik was daarvoor had ik altijd al zangles en pianoles in Wageningen. En best wel vroeg besloten eigenlijk al wel dat ik er verder iets mee wilde doen.
0: Mm-hmm. En toen heb je hier een band bij elkaar gezocht?
1: Ja, toen heb ik hier uiteindelijk een band bij elkaar gezocht om live te kunnen spelen. En het EP verder afgeschreven ook.
0: En die heb je inmiddels opgenomen of ben je nog bezig?
1: Die is inmiddels opgenomen. Die staat helemaal klaar.
0: Die staat helemaal klaar, maar hij moet alleen nog worden uitgebracht.
1: Ja.
0: En heb je daar nog een release show ergens voor staan?
1: Het plan is om oktober een release show te doen, maar er staat nog niks vast.
0: Er staat nog niks vast, dus je weet ook niet. De locatie staat ook gewoon nog niet vast.
1: Nee.
0: En
1: is het zo dat ik trouwens op 2 juli in de Metropool sta in Enschede.
0: 2 juni sta je in Metropool Enschede.
1: Ja.
0: Nou, wat kunnen mensen dan verwachten? Speel je voornamelijk of alleen maar eigen nummers? Of zitten er ook nog covers bij?
1: Er zitten 2 covers bij. En voor de rest speel ik over 8 nummers zelf. Van mezelf, die al af zijn.
0: Ja. En de EP, heb je die zelf ingespeeld? Of heb je die wel met de band ingespeeld?
1: Die heb ik in principe zelf ingespeeld. En voornamelijk gemaakt met 1 jongen, die heet Ilke. Die zit ook op het conservatorium. En dat hebben we eigenlijk grotendeels samen gemaakt.
0: En je hebt daar een studio in de buurt?
1: Ja, ik heb het zelf in de studio in Leeuwarden gemaakt.
0: Ja.
1: Het Lake Wuzu, dat is een team. Ja. Productieteam samen met Ilke daar dus. Maar okay. We maken ook veel gebruik natuurlijk van de studio's van het conservatorium bij ons.
0: Ja, je had al een optreden gehad volgens mij dit jaar. Dus dat wordt dan in juni je 2e optreden dit jaar.
1: Ja, klopt.
0: Dat is heel mooi. En nou ja, dat optreden komt eraan. Maar volgens mij komt er ook nog iets anders aan. Want afgelopen week is volgens mij bekendgemaakt de selectie van de popronde 2026. En volgens mij zit je erbij.
1: Ja, klopt. Dus dat is heel leuk. Dus dat wordt toeren door heel Nederland.
0: Ja, dat is
1: dit jaar.
0: Ja, volgens mij doe je dan iets van 40 steden aan. Zit daar Enschede ook bij? Of Hengelo?
1: Ja, Enschede zit daar ook bij. Maar omdat ik dus uit Enschede kom, mag ik daar dan weer niet optreden.
0: Oké.
1: Okay. Maar Hengelo en omliggende steden wel. Dus.
0: Oké, okay, dat zijn de regels dus.
1: Ja.
0: Oh, ik wist niet dat soort regels erbij zitten. Maar goed, dan heb je in ieder geval een hoop optredens waar je op kan verheugen. Hoe gaat zo'n aanmelding eigenlijk in zijn... moet je dan iets insturen?
1: Ja, je moet eigenlijk een lange tijd van tevoren moet je je muziek aanleveren.
0: Ja.
1: En dan natuurlijk je bio, dus je biografie.
0: Ja.
1: En in principe is de bedoeling ook dat je een live video erbij doet. En je plannen en je ambities. En dan gaan ze daarop beoordelen. Een selectie van geloof ik 200 mensen uit de muziekindustrie. En die kiezen dan 100 acts uit vele acts die dus mogen toeren.
0: Dus het is ook niet, het is niet even een 1-2'tje. Je moet er echt wel wat voor doen. Dus eigenlijk is het best wel dan een achievement, als ik dat mag zeggen. Dat je eraan mee mag doen.
1: Ja, zeker. Ja, klopt.
0: Want volgens mij zijn er ook een aantal bekende artiesten nu Mo volgens mij hiervoor gegaan. Die er ook ooit op de popronde hebben gestaan.
1: Ja, zeker. Het is eigenlijk wel iets waar best wel veel beginnende artiesten tegenwoordig op doelen. Om die te kunnen spelen.
0: Ja.
1: Omdat het natuurlijk enorme ervaring is ook die je opdoet daarbij.
0: Ervaring en nou dat ook. En een stukje PR, hè? Want dat is ook belangrijk in de muziekindustrie. Dat mensen weten dat je de band, dat je muziek maakt.
1: Zeker.
0: Als we dan naar jouw muziek kijken, hoe kun je die het beste omschrijven? Of is dat lastig?
1: Het is energieke indie popmuziek met een randje 80's erin.
0: 80's doen het altijd goed, hè?
1: Ja, heel blij klinkt, maar uiteindelijk niet is.
0: Eigenlijk, dus de muziek klinkt blij, maar de teksten zijn minder blij.
1: Ja.
0: Heb je dat bewust voor gekozen?
1: Gaat ja, best wel. Want mijn EP dat uit gaat komen, dat gaat de hele tijd om die tegenstelling.
0: Ja.
1: Dus dat je iets probeert te zijn wat je helemaal niet bent. Dus dat is best wel bewust gegaan. Ja, ik moet zeggen, in het proces was het nog niet zo bewust. Maar achteraf gekeken ben ik er bewuster mee bezig geweest dan ik dacht, zeg maar.
0: Oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval altijd... Altijd mooi. De EP, hoeveel nummertjes ga je erop zetten?
1: Het zijn 5 songs, zijn het.
0: 5 songs. En die komen dan... komt het uit op de streamingdiensten? Of ben je ook nog van plan om er een fysieke exemplaar van uit te brengen?
1: Ja, ik wil sowieso een plaat gaan maken.
0: Dus echt een LP, vinyl?
1: Ja, een echte LP.
0: Dat is wel gaaf. Tenminste, ik ben een vinyl-liefhebber, dus ik vind het altijd mooi om te horen dat mensen het uitbrengen. Maar het is ook altijd, ik weet dat het ook wel een hoop geld kost. Dus sommige bands kiezen er gewoon voor om het alleen in eerste instantie op de streamingsdiensten te doen. Maar gelukkig zijn er hier in de omgeving toch ook nog veel artiesten die het echt op vinyl uitbrengen. Dus ik ben altijd blij als ik dat hoor.
1: Vinyl is natuurlijk altijd iets magisch, dus dat is wel
0: En dan ben je ook al bezig met het artwork.
1: Die is ook al af. Dus zeker.
0: Dat is altijd mooi, vind ik.
1: Het hele idee staat, zeg maar.
0: Oh, oké. Dan heb je volgens mij daarvan al een eerste single uitgebracht vorige maand, als ik me niet vergis.
1: Zeker, dat klopt.
0: En het gaat goed met je single? Je bent tevreden?
1: Ik ben heel erg tevreden, zeker. Het gaat, als ik zelf zeg, nog beter dan verwacht. Dus dat is echt top.
0: Ja, het klinkt ook lekker fris, moet ik zeggen. Gewoon, dat is precies eigenlijk de muziek wat we hier op Twente FM draaien. En ik vind dat regio-artiesten daar altijd onderdeel van moeten zijn. In ieder geval succes met in ieder geval het uitbrengen van de EP. Hou ons op de hoogte als er nieuwe zaken staan te gebeuren. En dan gaan we in ieder geval je nieuwe single draaien.
1: Zal ik doen. Dankjewel.
0: Dat is goed, bedankt. Dan gaan we verder met de nieuwe single. Dit is Looking at You.

0: Nathan Down, Heart Still Beating. Zometeen heb ik nog de nieuwe single van Midnight Moto voor je klaarstaan. En verder nog informatie uit de regio over Randrock in Vriezenveen. Dat zich klaarmaakt voor weer een super fijne editie op Hemelvaartsdag. En natuurlijk ook nog de nieuwste van de Rolling Stone.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In de nacht van zondag op maandag brak rond 3 uur brand uit in een bijgebouw aan de Amptstraat in Almelo. Het bijgebouw was verbonden met de naastgelegen woning. De brand was korte tijd uitslaand, maar de brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Het bijgebouw liep aanzienlijke schade op. De woning raakte beschadigd door rookontwikkeling.

0: In de burgerzaal van het Enschedese stadhuis herdachten zondag ruim 100 mensen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, waarvoor dit jaar struikelstenen zijn gelegd. In totaal werden er 26 stenen geplaatst achter 20 persoonlijke verhalen van vervolgde, gedeporteerde of vermoorde inwoners. Burgemeester Roelof Bleker sprak over het gezin Neter, dat tijdens de oorlog ondergedoken zat in een kiphok op landgoed De Welen. En zondagavond rukte hulpdiensten massaal uit naar de Marcilenierslaan in Losser na een ongeval waarbij vermoedelijk een crossmotorrijder betrokken was. Een crossmotor zou in een diepe sloot zijn beland, maar bij aankomst van de hulpdiensten was het voertuig verdwenen. Brandweer en ambulancepersoneel haalden een persoon uit het water. Het slachtoffer is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond trekken ook buien over, bij soms stevige wind. Komende nacht neemt de buiigheid geleidelijk wel af. De minima liggen rond de 5 graden. Morgen is het een stuk rustiger, zullen de droge perioden overheersen en schijnt de zon wat vaker.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Mick Jagger. Wat een klasbakje. In the Stars, de nieuwe single van de Rolling Stones. En ze hebben ook bevestigd dat er een nieuw album aan gaat komen. Die plaat die heet Foreign Tongues en die komt op 10 juli uit. En wat het mooie is, wat er op die plaat spelen ook nog... Ja, het is toch geweldig. Vroeger had je de Stones en de Beatles, ging tegen elkaar aan. Maar Paul McCartney doet gewoon mee op dit 25e album van de Stones. Geweldig. Daarnaast doet ook nog Robert Smith van The Cure mee. Die speelt echt op een aantal nummers mee. Tokkelt hij lekker op de gitaar. En Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers... als drummer. Dus het is echt wel een... dat is gewoon een fantastische plaat. Ik kijk er naar uit. 10 juli komt die uit.
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Verder met Regio Nieuws. Randrock 2026. Die staat klaar. Met de Hemelsvaartsdag maakt Vriezerveen zich op voor deze nieuwe editie van Randrock. Het is een festival dat al jaren een vaste waarde is in Twenterand. En het brengt ook dit jaar weer een mix van artiesten en bands. Onder andere kan je gaan horen daar en zien Typhoon, New Model Army, Steven Kazan, Tuffy Gang en The Fortunate Sons.
2: We zaten gisteravond nog met het bestuur bij elkaar en het is echt gekke werk. Het is gewoon inderdaad 7 nachtjes slapen en dan staan we er weer. Eigenlijk staan we er natuurlijk de hele week al. Maar we hebben er ontzettend veel zin in. Randrock is gewoon eigenlijk het gezelligste familiefestival van heel Oost-Nederland. Dus en eigenlijk kan ik het zelfs niet eens fatsoenlijk uitleggen, want dit moet je gewoon beleven. Van jong, oud, maakt niet uit. Als je nou van rock houdt of meer zingt met K3... Eigenlijk is het voor iedereen. Dus voor iedereen is er ook wat wils. We hebben inderdaad een mainstage met verschillende namen. Zoals ook bijvoorbeeld de Tribute to Fleetwood Mac. The Fortunate Sons. Van allerlei gave artiesten. S'avonds nog Typhoon. Maar er is ook een hele rockstage inderdaad overdag. Misschien ook wel Scrootball. Ik weet niet of je dat wat zegt van het Drentse muziek. En Rapalje. S'avonds hebben we dance voor de jeugd. En als je niet, ook wel voor de wat ouderen natuurlijk, want onder andere Mental Tio komt weer terug. Dus als iedereen nog even wil hakken, dan kan dat ook. En we hebben een nieuw podium inderdaad, Luister en Fluister. Dus echt voor de stille genieter nog. Hè? De pure muziek zoals het hoort te zijn eigenlijk. En zo is er eigenlijk de hele dag wat te doen voor iedereen. En dat voor maar €25. Dus eigenlijk valt het ontzettend mee, want je hebt een uitje voor het hele gezin. De hele familie eigenlijk. Dus je kunt 's ochtends eerst gewoon lekker op de fiets stappen, douwtrappen. En daarna met het hele gezin komen naar Randrock. Want de kinderen zijn gratis. En de ouderen 67 plus ook. Maar goed, wij doen daar gewoon aan mee. Dus inderdaad de 67 plus. Eigenlijk mensen in het jaar 1959. Daar doen we niet moeilijk over. Dus of je nou nog jarig moet worden of al jarig bent geweest. Iedereen vanaf 1959 is gewoon welkom. Voor 4 uur kom je gratis het terrein op.

Love Myself en daarvoor The Nothing But Thieves en Welcome to the DCC. We gaan steeds naar de avonddienst hier op Twente FM. Aangeland bij de nieuwe single van Midnight Motel. En Midnight Motel die bestaan alweer een tijdje, opgericht in 2006. Dus gelopen alweer een tijdje mee door de broers van Noord. Het is een beetje rauwe, ongefilterde rock uit Hengelo. En ze hebben nu 2 studioalbums, 3 singles en een EP op hun naam staan. En ze zijn een beetje uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de Nederlandse en de Europese rockscene. En wat belangrijker is, op zaterdag 30 mei vindt in Hengelo de release plaats van hun nieuwe album. Metropool Hengelo, zaterdag 30 mei. En dan hebben ze hem ook fysiek bij. Dus je kan hem op vinyl kopen die avond. En dat is natuurlijk sowieso heel mooi. Ja, Midnight Motel, waar kennen we die van Twente FM? Eind van het jaar hebben we natuurlijk de onmeunige 999. En al 2 jaar achter elkaar staan ze erin met, ja, ik vind het echt een klassieker. Too Late to Make Amends. Geweldig nummer. Afgelopen jaar stonden ze volgens mij in de top 10 of net daarbuiten. Ik dacht dat ze net erin stonden. Dus daar moet je ze ook van kunnen kennen. Dus we draaien ze wel regelmatig hier op Twente FM. Ze hebben weer een nieuwe single uit. En die is zo lekker. Die moeten we gewoon even laten horen. Midnight Motel en So Long.

Recent waren ze nog in Metropool. ABC, When Smokey Sings. En dan, ja, ken je dat? Je woont al jaren in dezelfde straat, maar het contact met de buren komt nooit verder dan een lekker weertje bij de voordeur. Dat is toch wel een beetje zonde. Tijdens Buurtbankjesdag op zondag 17 mei aanstaande schuiven Hengeloers hun stoelen, bankjes en kleedjes naar buiten en wordt de stoep een soort huiskamer. Van een spontaan praatje met de buurvrouw tot eindelijk ontdekken wie er drie huizen verder van je woont. Buurtbankjesdag is de perfecte excuus om je straatgenoten eens beter te leren kennen. Gewoon aanschuiven en kijken hoe lang je blijft plakken. Organisator De Buurt die ziet het buurtbankjes als een ontmoetingsplek in de straat. Het is een uitnodiging om wat vaker met elkaar in gesprek te gaan. En om een oogje in het zeil te houden. Wel zo handig en gezellig. In Hengelo kan je bijvoorbeeld neerploffen op een bankje aan de Buigerij 35... Johannaweg 26 en Nelson Mandela straat 24. Goed om te weten, er komen voortdurend adressen met bankjes bij, maar soms verdwijnt er ook eentje. Check daarom eerst de website voordat je op pad gaat naar een buurtbankje. En wil je van jouw stoep het gezelligste plekje van de wijk maken? Zet dan op zondag 17 mei zelf een bankje voor de deur en meld hem aan op buurtbankjes.nl. Buurtbankjes.nl, daar kan je me aanmelden. En heb je geen bankje, geen stress. Gewoon twee kratjes bier met de plank erop en dan werkt het ook prima. Dus dat is een mooi initiatief. Aanstaande zondag 17 mei. Rest mij te zeggen een hele fijne week. Geniet van de hemelvaart en volgende week ben ik weer terug. En ik laat je achter met Gracie Abrams. I love you. I'm sorry.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij. Reserveer.

0: kopen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het virusschip Hondius is vertrokken uit de haven van Tenerife. Vanavond werden de laatste passagiers van boord gehaald. De 30 bemanningsleden varen met het schip door naar de haven van Rotterdam, waar het over zo'n 5 dagen aankomt. Daarna worden het schip en de achtergebleven koffers ontsmet. Verdrietig nieuws over witsnuitdolfijn Albi, die ruim een week geleden aanspoelde in Egmond aan Zee. Hij is overleden, zegt SOS Dolfijn. De vrijwilligers zijn er kapot van, omdat het juist de goede kant leek op te gaan. De dolfijn gaat nu naar de Universiteit van Leiden. Daar gaan ze uitzoeken wat er met hem aan de hand was. Tata Steel in IJmuiden heeft weer een boete gekregen voor het uitstoten van schadelijke stoffen. Daar zijn grenzen voor en Tata ging daar ver overheen. De boete bedraagt zeker 3 miljoen euro. Tata was vorige week ook al in het nieuws toen bekend werd dat de directeur van Milieudefensie daar gaat werken. En het Jeugdjournaal heeft een belangrijke tv-prijs gewonnen. De Ere Zilveren Nipkoff-schijf. Dat werd onthuld in de talkshow Eva. Volgens de jury weet het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uit te leggen dan het journaal voor volwassenen. En dat al 45 jaar lang. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In de nacht van zondag op maandag brak rond 3 uur brand uit in een bijgebouw aan de Amptstraat in Almelo. Het bijgebouw was verbonden met de naastgelegen woning. De brand was korte tijd uitslaand, maar de brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Het bijgebouw liep aanzienlijke schade op. De woning raakte beschadigd door rookontwikkeling. In de burgerzaal van het Enschedese stadhuis herdachten zondag ruim 100 mensen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, waarvoor dit jaar struikelstenen zijn gelegd. In totaal werden er 26 stenen geplaatst achter 20 persoonlijke verhalen van vervolgde, gedeporteerde of vermoorde inwoners. Burgemeester Roelof Bleker sprak over het gezin Neter, dat tijdens de oorlog ondergedoken zat in een kiphok op landgoed De Welen. En zondagavond drukte hulpdiensten massaal uit naar de Marcilenierslaan in Losser na een ongeval waarbij vermoedelijk een crossmotorrijder betrokken was. Een crossmotor zou in een diepe sloot zijn beland, maar bij aankomst van de hulpdiensten was het voertuig verdwenen. Brandweer en ambulancepersoneel haalden een persoon uit het water. Het slachtoffer is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond trekken ook buien over, bij soms stevige wind. Komende nacht neemt de buiigheid geleidelijk wel af. De minima liggen rond de 5 graden. Morgen is het een stuk rustiger, zullen de droge perioden overheersen en schijnt de zon wat vaker.
5: Blijf op de hoogte van het

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is kans dat 12 medewerkers van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen besmet zijn met het Hantavirus. Ze zijn niet volgens de voorschriften omgegaan met het bloed en de urine van een patiënt die vorige week met het virus werd opgenomen. Daarom moeten de ziekenhuismedewerkers nu 6 weken in quarantaine. Intussen is opnieuw een vlucht met opvarenden van het virusschip Hondius onderweg naar Eindhoven. Het toestel vertrok vanaf Tenerife en er vliegen ruim 20 mensen mee, onder wie een Nederlander. Straks komt er nog een evacuatievlucht onze kant op. Het schip zelf is met alleen nog wat bemanningsleden aan boord onderweg naar Rotterdam. Een mbo-school in Hogeveen heeft ook last van de grote brand vorige week in een datacenter in Almere. Netwerk ligt er midden in de examenperiode uit en daarom moeten de studenten nu uitwijken naar Emmen, meldt RTV Drenthe. Er zijn bussen geregeld, want Emmen ligt niet om de hoek. En de kans dat het Olympische schaatstoernooi over 4 jaar in Nederland wordt gehouden, wordt steeds groter. De Spelen van 2030 zijn in Frankrijk, maar dat is niet van plan om zelf een stadion te bouwen. Daarom wordt er binnenkort op hoog niveau gepraat met Tialf in Heerenveen, meldt persbureau AFP. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. In Hengelo wordt vanaf 2027 betaald parkeren ingevoerd in de wijken rond Hart van Zuid. De Berflo S is als eerste aan de beurt. Bewoners gaan daar vanaf begin volgend jaar betalen voor een parkeervergunning. Daarna volgen ook Tuindorp en de Bloemenbuurt. De gemeente wil met de maatregel voorkomen dat nieuwe bewoners van Hart van Zuid straks massaal gratis parkeren in de omliggende wijken. Bewoners zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen. Ze mogen meedenken over de inrichting van hun straat en de invoering van het nieuwe parkeersysteem. Voor een eerste parkeervergunning betalen bewoners straks ruim 40 euro per jaar. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn ziet steeds vaker ernstig verwaarloosde huisdieren. Volgens dierenarts Bob Bolsje uit Hengelo hebben baasjes vaak niet door hoe ziek hun dier is. Magere dieren of slechte gebitten worden soms te laat behandeld met ernstige gevolgen. Volgens de inspectiedienst spelen de coronaperiode en stijgende kosten daarbij een rol. Mensen wachten vaker met een bezoek aan de dierenarts. Voor minima bestaan wel hulpprogramma's, zoals dierenvoedselbanken en financiële steun via Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. Ook denken veel dierenartsen mee over betalingsregelingen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het blijft droog en de temperaturen dalen vannacht naar zo'n 5 graden. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. En het is fris, met maxima die rond de 12 graden liggen. Vanaf woensdag valt er meer regen.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
9: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
10: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het cruiseschip Hondius moet zondagavond aankomen in Rotterdam. Rond 8 uur zijn ze vertrokken naar Tenerife en het is 6 dagen varen. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt om resten van het hantavirus weg te krijgen. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Andere passagiers gaan thuis in quarantaine. 12 medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen moeten ook 6 weken in quarantaine. Zij kunnen zijn besmet omdat bij 1 patiënt de regels niet goed zijn gevolgd. Andere patiënten in het Radboud hoeven zich geen zorgen te maken. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. De Britse premier Starmer ligt hard onder vuur. Meerdere ministers willen dat hij opstapt. Hij zou morgen in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer heeft al maanden te maken met veel weerstand. En bij verkiezingen afgelopen donderdag in Engeland, Schotland en Wales verloor zijn partij Labour enorm. En de examens voor middelbare scholieren zijn nog maar net begonnen, maar toch is er al bijna 95.000 keer geklaagd. Het LAX, waar de belletjes en berichten binnenkomen, vindt dat best veel na 2 examendagen. Vandaag werd het meest geklaagd over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Het weer van Weer Online. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een deel van de bemanning van cruiseschip Hondius zit op een vliegtuig naar Eindhoven. Ze worden daar aan het begin van de nacht verwacht. Het andere deel van de bemanning vaart het schip naar Rotterdam, waar het volledig wordt schoongemaakt. Ook alle bagage van passagiers is nog aan boord, net als het lichaam van een overleden passagier. In Apeldoorn is opnieuw gedemonstreerd tegen een geplande asielopvang. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en er werden een paar rookbommen afgestoken. Na een uur moest iedereen vertrekken en de meesten hielden zich daaraan. Een meisje van 17 dat zich misdroeg is opgepakt. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. En het eerste optreden van Israël op het Songfestival is zonder problemen verlopen. Vanavond traden alle landen op voor de jurypunten. Bij de twee vorige edities ging het daar al mis voor Israël en werden ze flink uitgefloten. De Oostenrijkse omroep beloofde om niet in te grijpen als er weer protesten zouden zijn, maar die kwamen er niet. Het weer van Weer Online. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De laatste 2 vliegtuigen met mensen van cruiseschip Hondius zijn geland in Eindhoven. In een van de vliegtuigen zat vooral bemanning van het schip. In het andere toestel zaten cruisepassagiers uit Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Zij worden vanuit Eindhoven geholpen om thuis te komen. Iedereen wordt wel eerst getest. Netflix heeft misschien een groot probleem in Amerika. In de staat Texas zijn ze aangeklaagd omdat ze zonder toestemming informatie hebben verzameld van gebruikers, ook van kinderen. Netflix zei jarenlang dat ze dat niet deden. Ze hebben ook een probleem omdat ze bewust verslavend zouden zijn door automatisch nieuwe afleveringen te starten. Een recordaantal mensen is vorig jaar weggevlucht uit hun land door conflicten en geweld. Dat waren er ruim 32 miljoen van over de hele wereld. De meeste mensen zijn gevlucht uit Iran, gevolgd door Congo in Afrika. In eerdere jaren moesten de meeste mensen vooral hun land ontvluchten door natuurrampen. En de Liberis Literatuurprijs is weer uitgereikt en hij is dit keer voor het boek Aan het einde van de oorlog van Bert Natter. Het speelt zich af in een concentratiekamp en volgt tientallen mensen. De jury vindt het boek origineel en een huzarenstukje. Natter krijgt een bronzen penning en 50.000 euro. Het weer van Weer Online. Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: Twente.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De twee laatste vliegtuigen zijn rond 12:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten passagiers uit Australië en Nieuw-Zeeland en een deel van de bemanning van het schip. Het schip zelf is ook vertrokken uit Tenerife en onderweg naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Bij demonstraties tegen een AZC in Apeldoorn is een meisje van 17 opgepakt. Nadat de demonstranten een uur lang hun gang mochten gaan, wilden ze niet luisteren toen iedereen werd weggestuurd. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en werden er rookbommen afgestoken. President Zelensky zegt dat er gisteren gewoon werd gevochten aan het front tijdens het staakt het vuren. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan dat ze zich niet aan het bestand hebben gehouden. Zelensky zegt dat ze de Russische acties allemaal hebben vastgelegd. Hij zei ook dat Rusland niets doet om de oorlog te beëindigen. En in Groot-Brittannië is steeds minder steun voor premier Starmer. Meerdere ministers hebben opnieuw gezegd dat hij moet vertrekken. Hij zou vanmiddag in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer probeerde gisterochtend nog om de boel te redden met een toespraak. Daarna wilden nog meer mensen hem weg hebben. Het weer van Weer Online. In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.